0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

disco. It ain't no country club either.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald en gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie. 1 melding alvast voor treinreizigers van en naar Zutphen. Rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.

0: Autoruiterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: tegenvallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Een zwakke tot matige zuidwestenwind waait. Maar morgen wordt het tijdelijk wat warmer, 25 graden. En vanaf dinsdagavond nemen dan de buien weer toe. En de rest van de week verloopt wisselvallig met duidelijk lagere temperaturen. Wat staat er vanochtend in de kranten geschreven en lees je op onze eigen site en app? Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws deze maandag. Morgen is het Prinsjesdag. Officieel gaat dan het koffertje open. En horen we de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar zoals bijna ieder jaar is er ook al van alles uitgelekt. Er wordt volop gepraat over koopkracht, de zorgpremie en bezuinigingen. Terwijl de stakingen van de afgelopen weken laten zien dat er lang niet iedereen tevreden is met de komende plannen. Morgen horen we dus wat er echt in de miljoenennota staat. En daarna begint het politieke debat. Maar je merkt het vandaag ook al aan de kranten. Trouw ziet een coalitie zonder duidelijke lijn. De Volkskrant schrijft dat het kabinet nu echt moet kiezen. En het Nederlands Dagblad meldt dat er cadeautjes worden uitgedeeld aan de oppositie, maar dat het nog geen vrienden oplevert. De Gelderlander en het AD openen allebei met biomassa. Tropisch hout uit Maleisisch regenwoud dat als duurzaam wordt verstookt in Nederlandse energiecentrales. De Amercentrale draait er volledig op. En de stichting Comité Schone Lucht stapt nu naar de rechter. NRC en het Financieel Dagblad openen met de veiligheid en kunstmatige intelligentie. De baas van het bedrijf achter Chatbot Cloud waarschuwt dat AI binnen een jaar het hele internet kan overnemen als er niet wordt ingegrepen. Afgelopen zomer hackten zelfstandig opererende AI-programma's software van andere bedrijven zonder dat hun makers ervan wisten. En opvallend is, zijn grootste concurrenten van Cloud, waaronder OpenAI en Elon Musk, zijn het met hem eens en willen nu ook op de rem trappen. De Telegraaf opent met de energierekening. Nieuwe contracten zijn al honderden euro's duurder geworden en het wordt de komende jaren niet beter. De Stentor schrijft dat Appelpop 2.0, dus met betaalde kaartjes, een succes wordt genoemd van afgelopen weekend. En de Gelderlander heeft het bloemencorso in Lichtenvoorde groot op de voorpagina. 5,2 miljoen dahlia's, de wagens zijn gereden, de kermis draait nog even door. Maar in de bouwloodsen begint nu de stilte. En die is voor sommigen erger dan de drukte ervoor. Want wagenbouwen, dat is een beetje als een virus.
1: Dat is zeker een virus. Ik heb zelf een zoontje van bijna 2. Maar ik kan al woorden zeggen als bloemencorso en wagenbouwer. Dus ja, die is denk ik nu al besmet. We hebben maanden, avonden, echt, ik weet niet hoeveel uren aan gewerkt. Ja, waar begin je aan? Ja, is hobby. Ieder jaar weer opnieuw. Saamhorigheid, nobberschap.
2: De titel van de wagen is Psychedelica. En dat verwijst eigenlijk terug naar een tijd uit de jaren 60. En je bent er gewoon een hele zomer mee bezig.
1: Dit weekend, dat je met z'n allen hier bent, is toch wel waar je het eigenlijk voor doet.
2: Je hebt natuurlijk het kosten zelf en daarna nog een leuke kermis die je kan gaan vieren. Maar daarna is het wel weer wagen afbreken.
1: Daarna vallen we wel in een zwart gat, ja.
0: Ja, maar vanochtend is dus de prijsuitreiking, vanochtend vroeg. En dan gaan winnaars en verliezers, maar het zijn allemaal winnaars natuurlijk, met elkaar de kermis weer op in Lichtenvoorde. Dit zijn de Supreme.

Tavares en More Than a Woman. En dan kreeg ik ondertussen een appje van Kees uit Lichtenvoorde of ik ook een bloemenplaatje kon draaien dan, voor de mensen van het bloemencorso. Ik kom even niet heel veel verder dan deze. We were good, we were gold. Gaat wel over bloemen.

0: Miley Cyrus en Flowers op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. Nou, dat geldt helemaal voor de maandag. We willen de maandag goed beginnen. En dus heb ik een intro voor je, dat klinkt zo.
1: Een goed begin.
0: En het intro hoort bij een plaat. En die plaat wil ik graag helemaal draaien. Dat kan alleen als ik van jou de titel en artiest krijg opgestuurd van deze plaat. Dus nog een keertje.
1: Een goed begin.
0: Daar wil ik de titel en de artiest van hebben. Voor een goed begin is het halve werk. En daar mag je wat mij betreft eventjes over nadenken. Zeg maar 20 minuten mag je erover nadenken. De titel en artiest, dat geef je door via frank@gld.nl... of een appje naar de studio 06-22-22-1342. Dit zijn de Mavericks.

Wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Vierhouten, daar is het 9,8, in Nijmegen 15,1. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Plaatselijk kan wat lichte regen vallen. Het wordt 22 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen tijdelijk warmer, met nog even een dagje 25 of warmer. En daarna volgen buien en de rest van de week wisselvallig en frisser. Bij een Jumbo in Wijchen is gisteravond een persoon gewond geraakt bij een geweldsincident. De politie heeft de verdachte aangehouden. Maar wat daar precies is gebeurd en hoe ernstig het slachtoffer eraan toe is, dat wordt nog onderzocht. En in Lichtenvoorde is de spanning nog niet voorbij na het bloemencorso van gisteren. Later vanochtend wordt bekend welke corsowagen volgens de jury en het publiek de mooiste is. Gisteren trokken 18 grote wagens met miljoenen dahlia's versierde creaties door de straten van Lichtenvoorde. De registratie van dat corso en de mooiste foto's, maar ook ander Gelders nieuws, bekijk je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie, één melding van de AWB, die komt vanaf de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintam en Zaltbommel. 12 kilometer, dat kost je 14 minuten.
5: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
0: www.123gold.de. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk. Radio Gelderland.
9: One ticket.

0: Ja, dat denken de meeste mensen wel, denk ik, die in Tiel zijn geweest vrijdag en zaterdag. Laat die muziek er maar even doorgaan. Maar dat was wel genieten, hè, met Appelpop. Waar je trouwens dit jaar dus voor het eerst moest betalen voor een toegangskaartje. Dat was misschien toch wel even wennen in Tiel bij Appelpop. Jarenlang het grootste gratis popfestival van ons land. Verslaggever Veerle ging voor ons kijken, hoe ver kom je nou op zo'n festival als je bijvoorbeeld €50 meeneemt? Eén bezoeker wist meteen wel hoe je goedkoper uit kunt zijn.
1: Maar ja, als het even kan, dan kan er altijd wat te sokken in.
2: Ik bedoelde eigenlijk iets anders.
1: Nee. Ik heb het gewoon over blikjes stelt.
2: Appelpop is voor de allereerste keer niet meer gratis dit jaar. Dat gaan mensen voelen in hun portemonnee. Hoe ver kom je eigenlijk met €50 dit jaar? Mijn ticket, die heb ik al betaald, dus ik zit nu op €35. Je staat hier, maar vond jij het wel waard om dat ticket te betalen?
3: Jazeker, ik viel op zich wel mee, dus ik dacht bij mezelf van waarom niet?
2: Voor wat je krijgt, vind ik het geld wel gewoon waard.
4: Nou, we gaan beginnen met mijn favoriet.
2: Mag ik een rosé'tje van jou? Met deze erbij zit ik op €29,15. Dankjewel! Even groot als mijn hoofd. Nu heb ik nog over €16,20. Wat ga jij uitgeven met je ticket erbij?
3: 70?
5: Rond de €50.
2: Het zal wel ergens bij €70 worden, denk ik. Oké, ik heb nu nog €8,45 over. En deze ga ik mooi even bewaren voor als mijn werkdag erop zit. Hoe heb ik het gedaan? Dankjewel! Ik heb een schietspel gedaan. Ik heb een sterk drankje gekocht. Ik heb een wijntje gehaald. Ja. Ik heb hele lekkere churros gegeten.
3: Okay.
2: En ik ben hier. Hoeveel heb ik daarvoor betaald?
3: Ik denk toch gauw nog €50.
2: Nou, in één keer goed.
3: Ja, wel.
5: €60 of zo.
1: Ja, 40 dan. 40.
6: Ik ga voor de 65.
2: €50.
1: Dus dan ben je al wel mooi op weg al.
2: Op weg? Moet ik dan nog meer gaan uitgeven?
1: Ja, weet je, het is pas de start.
2: Ja, dit is samen met je ticket. Dus alles dat je kan kopen voor €50 op Appelpop.
0: Appelpop was dit weekend trouwens uitverkocht, hè? Kaartjes of niet. Een dagkaart voor de zaterdag kostte €20, een weekendticket 30. En het mooiste moment was denk ik wel toen Bente het niet meer droog hield na een minutenlange staande ovatie. En Pascal Jacobsen van Bluff trok haar zomaar het podium op voor een onverwachte zoute landing. Nou, die versie van Bluff en Bente, die heb ik niet. Maar ik dacht wel, we kunnen wel even zoute landen doen, toch? Wel mooi, maar moet je dus Bente er even bij denken.

0: hier met GK Ernaert, Zoutelanden. En zaterdag was het dus met Bente op Appelpop. En Appelpop was dus weer voor het eerst niet meer gratis, maar betaald en daardoor gered. En konden ze nu al laten weten dit weekend, we keren terug volgend jaar. Het festival zegt, nou, die eerste betaalde editie is een succes, uitverkocht. En daarom komt er in 2027 weer een Appelpop. 10 en 11 september, zet maar vast in je agenda. En als je de Bijbel zijn, dit is een beetje raar, dan moet je snel zijn, want de kaartverkoop begint al morgen.
1: Een goed begin.
0: Morgenavond om 7 uur. Ik heb het introotje al laten horen. Dat was het introotje van de plaat Een goed begin is het halve werk. Ik zal hem nog even een keertje laten horen.
1: Een goed begin.
0: En op basis hiervan was de vraag dus, wat is het, een 20-tal minuten geleden, weet jij welke plaat dit is? Nou, gelukkig weet bijvoorbeeld Geert dat. Evert ook, Marco. Die herkennen daar de theme song uit de film The Falcon and the Snowman uit. Onder andere met Sean Penn over twee mannen die spion gaan zijn voor Rusland. En Amerikaanse geheimen gaan verkopen. Ja, dat is inderdaad David Bowie en de Pat Metheny Group. Met een zin letterlijk uit die film. This is not America.

0: van David Bowie.
1: We zitten hier gewoon in Nederland en David Bowie heeft het helemaal gelijk. This is not America, een plaat uit 1985.
2: Hey, dit is volgens mij This is not America van David Bowie. Hey, allemaal een hele fijne maandagochtend. Groetje!
3: Goedemorgen Frank en collega's van Radio Gelderland. This is not America van David Bowie.

0: helemaal mee eens. De Chorus hoorde je op Radio Gelderland. En daarmee is het 8-7 geworden. Applaus. Applaus ook voor onze weerman.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Dat is namelijk Floris de Weber. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goedemorgen.
0: Ja, nu nog donker buiten, maar langzaam wordt het al licht in Gelderland. En wat voor dag wacht ons vandaag aan het begin van de nieuwe week?
2: Ja, toch best wel een warme dag. Aanvankelijk liggen de temperaturen 's ochtends vroeg al ruim boven de 15 graden. En onder invloed van een matige wind uit het zuidwesten wordt er ook momenteel warmere lucht aangevoerd. En dat betekent vanmiddag temperaturen van 20 tot lokaal 24 graden. En dat zijn toch wel hoge waarden voor de tijd van het jaar. En daarbij is er momenteel wat ruimte voor de zon. In de open gebieden van de provincie, met name rondom de Veluwe, kan het plaatselijk wat nevelig of mistig zijn. Maar de komende uren lost dat op. De zon komt er geregeld bij. En met name later vandaag, dan ontstaan er ook meer stapelwolken en trekken er ook meer wolkenvelden voorbij. Dus de zon krijgt het in de loop van de dag wel wat lastiger. Maar desondanks blijft het wel overwegend droog. Misschien her en der een enkel spatje lichte regen of motregen. En de temperaturen liggen dus vrij hoog met 20 tot lokaal 24 graden.
0: Ja, die liggen vandaag vrij hoog, maar morgen gaat er volgens mij wel iets bijzonders gebeuren.
2: Ja, inderdaad. Ja, we krijgen morgen echt te maken met een nazomerse opleving. Want vandaag trekt er namelijk dus een warmtefront over. En achter dat warmtefront zit uiteraard wat warmere lucht. En daar krijgen we dus morgen mee te maken. Morgen sowieso een aangename start van de dag. Flink wat ruimte voor de zon. Misschien her en der opnieuw een nevel- of mistbank. Maar de zon krijgt al snel veel ruimte om te schijnen. En met een matige wind uit het zuiden wordt dus opnieuw wat warmere lucht aangevoerd. En dat betekent morgenmiddag zelfs zomerse waarde in Gelderland van 25 tot lokaal zelfs, let op, 28 graden. En daarbij kan het zelfs een beetje broeierig aanvoelen door een hoge luchtvochtigheid. Dus voor de liefhebbers van mooi nazomerweer is morgen nog een uitgelezen dag om daarvan te genieten.
0: En dat is echt maar één dagje.
2: Ik denk het wel, want later op de dag, dan spreken we echt over dinsdagavond, draait de wind alweer van zuid naar noordwest en dan wordt er weer wat koelere lucht aangevoerd. En dat gaat ook gepaard met een aantal buien. Die buien die starten dinsdagavond in het westen van het land. En tijdens de nacht van dinsdag naar woensdag bereiken die buien ook het westen van Gelderland. Kan lokaal ook wat onweer en hagel tussen zitten. Maar de meeste plaatsen valt het wel mee met de buiigheid, denk ik. En daarachter zit dan weer wat koelere lucht.
0: Yeah.
2: Woensdag, donderdag en vrijdag. Eigenlijk de rest van de week verloopt dan een stuk frisser. Met waarden tussen de 17 en 19 graden. En daarbij is het dan wisselvallig weer met af en toe wat ruimte voor de zon. Maar vanaf woensdag moeten we ook geregeld rekening houden met een aantal buien. Dus we beginnen deze week eigenlijk best wel goed met hoge temperaturen. Wat ruimte voor de zon zo nu en dan. Maar vanaf woensdag komt het weer tot een aantal buien en is het weer wat frisser in de provincie. Maar ook dan zijn er natuurlijk weer wat mooie momenten met wat zonneschijn tussendoor. Dus we mogen niet klagen, denk ik.
0: Gaan we dat niet doen. Floris, dankjewel.
2: Jij ook bedankt.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot over een uurtje weer.
0: Jo. En wat er dit weekend gebeurd is op sportief vlak op de Gelderse velden, dat vertelt Jan Sommerdijk, want zometeen na 7 uur. Zoals je van ons gewend bent op de maandagmorgen. Dit zijn de Stones. En Start Me Up.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
11: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
10: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
12: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
10: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Verkeersinformatie. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Kerkdriel 10 minuten. En Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5. Ook tussen Zaltbommel en Geldermalsen trouwens ook nog 5 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein 8 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 10 minuten extra reistijd.

0: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
1: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Voor Luxaflexzonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
2: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey Raymond!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Goedemorgen Gelderland.

Going Loco in El Capoco, de Four Tops op Radio in Gelderland. Het is 7:11. Goedemorgen. Maandagochtend 14 september, een nieuwe week, een nieuwe maandag. Morgen is het Prinsjesdag. Officieel gaat dan het koffertje open en horen we de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar zoals bijna ieder jaar is er al van alles uitgelekt. Morgen horen we wat er al echt in staat en daarna begint het politieke debat. Vandaag schijnt af en toe de zon, trekken er ook wolkenvelden over. Plaatselijk kan een beetje lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 22 graden, zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het tijdelijk wat warmer, kan het 28 graden worden. En vanaf dinsdagavond, morgen dus, nemen de buien toe. En de rest van de week verloopt koeler en wisselvallig. Wat staat er dan vanochtend in de kranten geschreven en bij ons op de site en in de app? Dit is een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Trouw opent dus met Prinsjesdag, met morgen. De coalitie gaat zonder duidelijke lijn het debat in. De onderlinge irritaties zijn groot en de knopen worden niet doorgehakt. Het Nederlands Dagblad kijkt ook naar de begroting. Het kabinet deelt cadeautjes uit aan oppositiepartijen van links tot rechts, maar maakt er nog geen echte vrienden mee. Bij de Jumbo in Wijchen is gisteren iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Een traumaheli werd ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden. Maar wat er nou allemaal precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. NRC opent met de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De baas van het bedrijf achter chatbot Cloud waarschuwt dat AI binnen een jaar het hele internet kan overnemen als er niet wordt ingegrepen. En zijn grootste concurrenten zijn het met hem eens. Dat is wel opvallend. Het Financieel Dagblad opent met hetzelfde verhaal. OpenAI stelt zijn beursgang uit en China reageert niet op de oproep om mee te doen. Misschien heb je deze zomer ook wel gedacht, hé, waar zijn die muggen toch gebleven? Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zeggen dat de hete en droge zomer voor duidelijk minder muggenoverlast heeft gezorgd. Er waren minder plassen en minder stilstaand water waarin muggen zich konden voortplanten. Let wel, door de warmte kunnen virussen zoals het West Nijl-virus zich juist sneller ontwikkelen. En de Volkskrant heeft Riek Verhoeven, die 100 wordt. En Riek zegt het zelf het mooist. Ze komt uit een tijd van niks en leeft nu in een tijd van veel. Ja, daar kan ik weinig aan toevoegen.

0: Meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. Tijd voor de sport. Ze hebben eindelijk weer een Spaanse winnaar in de Vuelta sinds dit weekend. De Ronde van Spanje. Max Verstappen, tweede in de Formule 1. Maar wat gebeurde er in eigen provincie? Hoe deden de Gelderse clubs het? Dat weet Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We noteren de eerste zegen van het jaar van Arvid de Klein uit Herveld. NEC en Vitesse verloren. En de ploeg die niks won, de Graafschap, deed dat eindelijk wel eens een keertje. Dus we kunnen er heel wat dingen bespreken. Eerst maar even NEC. 3-0 onderuit tegen Hekkensluiter Cambuur.
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Het leek helemaal nergens op. Cambuur was gewoon de baas, was feller, had de kansen en ging op redelijk doelpunten maken. En bij NEC lukte helemaal niets. Ze hebben eigenlijk nauwelijks een fatsoenlijke kans gehad. Aan de bal was het heel zwak, verdedigend open huis. Dus ja, het was dramatisch. En dat werd ook erkend door de trainer Dick Schreuder.
2: Zwaar onder de maat en absoluut de slechtste wedstrijd onder mijn leiding die ik tot nu toe heb gezien. Maar het begint gewoon bij een stukje beleving en intensiteit en dat heb ik totaal niet gezien.
0: Nou, dat is lekker als je weet dat je deze week donderdag volgens mij, Europa League tegen Juventus, daar zijn ze nog helemaal niet klaar voor, zou je zeggen.
1: Nee, totaal niet. Maar goed, een schrale troost. Juventus is ook niet in goede doen. Die hebben gisteren met 3-2 verloren van Sassuolo. Dat is wel een betere ploeg dan Cambuur. Maar Sassuolo zou waarschijnlijk in de Nederlandse competitie ook derde of vierde worden. Maar toch was ook niet de ideale voorbereiding op die wedstrijd. Nee. Maar goed, Juventus is natuurlijk gewend om dit soort wedstrijden te spelen. Juventus is bij de boekmakers zelfs favoriet om de Europa League te winnen. Dus wat dat betreft is wel duidelijk hoe de verhoudingen liggen. En NEC, ja, als zij zeg maar de ploeg van vorig jaar hadden gehad met die vorm, dan hadden ze daar best een kans gemaakt. Maar in de huidige vorm zijn ze daar volstrekt kansloos. Maar toch gebeuren in voetbal vaak hele vreemde dingen. En Europese wedstrijden hebben niets met competitiewedstrijden te maken. Dat hebben we heel vaak al gezien.
0: Donderdag dus in Turijn. Vitesse verloor ook dit weekend uit tegen Roda JC met 1-0. Zat daar niet meer in?
1: Ik vond van wel, want Roda was echt helemaal niet bijzonder goed. Maar Vitesse speelde de bal heel veel rond, maar kwam niet tot serieuze kansen. Ze begonnen met Bannes, de spits die in vorm is, al 6 doelpunten gemaakt. Die heeft geen bal gehad. Toen brachten ze een nieuwe aanwinst Hilterman erbij. En uiteindelijk ook de Duitse Probst. Maar die hebben allemaal gewoon geen bruikbare bal gehad. Ja, dus dan kun je als spits ook niet scoren. En de rest van het elftal was ook niet gevaarlijk. 1 keer een schot op de lat van Oualil en nog een kopbal op de lat van Zumberi. Dat waren de enige echt een grote kans voor Vitesse. Maar al met al niet goed genoeg. En dan komt deze korte quote van trainer Rüdiger Rehm.
3: We hebben alles verzocht, maar niet zwingend genoeg.
0: We hebben alles verzocht, maar niet zwingend genoeg.
1: Ja, maar ik verstond dat verkeerd. Ik had echt een taalprobleem. Je moet je nog 1 keer luisteren voor het laatste stukje.
3: We hebben alles verzocht, maar niet zwingend genoeg.
1: Ja, hoe is jouw Duits?
0: Ja, niet goed, maar
1: nee,
0: maar
1: dat laatste woord, hè?
0: Genoeg.
1: Zwingend genoeg.
0: Ja.
1: Ik dacht dus, ik vond het heel mooi geformuleerd. Vitesse was niet zwingend genoeg. Dat was zeker aan de hand. Ja. Maar zwingend in het Duits is dwingend.
0: Oh. Ja. Okay.
1: Maar allebei waar. Niet zwingend genoeg en niet dwingend
0: en niet
1: genoeg.
0: Dwingend genoeg, nee. En de Graafschap, dat won dus wel. 2-1 tegen Emmen uit. Dat leek me een grote opluchting. Die hebben tot nu toe alles verloren.
1: Ja, en als ze deze verloren of gelijk gespeeld hadden, waren ze op de laatste plaats terecht gekomen. Maar dus de overwinning was ook in die zin heel welkom. Maar vooral, ja, het zat allemaal zo tegen. Heel veel blessures, slecht spel. Ja, trainer Thomas Duivenvoorde, die gewoon zijn ploeg niet op orde heeft. En daar kan hij niet zoveel aan doen, want hij heeft ook gewoon niet genoeg spelers gekregen. Vooral geen ervaren spelers. Dus selectie, was heel welkom. Ja. Ja, en wat is nou de verandering van de afgelopen week? Ze zijn afgelopen maandag gaan kanoën op de IJssel. Nou, dat is misschien iets wat ze dan iedere week wel moeten gaan doen.
0: Iedere week kanoën op de IJssel vanaf nu.
1: Het wordt wel pittiger straks.
0: Ja, nee, maar gewoon
1: naar beneden gaan.
0: Dit houden we erin. Voetballers zijn bijgelovig. Dit moet je doen.
1: Ja, je weet dat NEC ooit met Mario Been. Die hebben zijn gaan paintballen en toen gingen ze winnen. En er was nog een ander ding dat Mario Been in een bistro in Nijmegen. Had hij dingetje met tandenstokers omgegooid.
0: Yeah.
1: En dan ging dus voortaan iedere week naar die bistro. En iedere week gooide hij die tandenstokers om. En NEC bleef winnen.
0: Ja,
1: dus dat kano op de IJssel moeten ze er ook in houden. Zo werkt dat in voetbal.
0: Ja. Nog even wielrennen, Jan. Want Arvid de Klein uit Herveld die won de Grand Prix de Formie in Frankrijk. Waarom is dat een bijzondere zegen?
1: Nou, sowieso had hij wedstrijd 2 jaar geleden ook al gewonnen. Maar dit seizoen was een rampjaar voor hem. Want hij had privé heel veel ellende. Zijn vader was overleden. Vervolgens raakte hij geblesseerd. Nou, toen was hij bezig met revalideren en trainingstocht. Toen is hij door jongeren belaagd en in elkaar geslagen. Heel naar verhaal. Maar in ieder geval, het duurde lang voordat hij zijn rentree maakte. Nou, hij had wel wat ereplaatsen, 5e, 4e en zo. Maar niet echt wat hij wilde. Terwijl de Klein echt wel een winnaar is in de massasprint soms. Nou, en niet soms, want nu heeft hij het eindelijk weer waargemaakt.
0: Ja, heel goed. Een mooi verhaal. En bij ons op de site terug te lezen, gld.nl en in de app. En hier zometeen op Radio Gelderland een nieuw plaatdelict naar James Blunt. Tastes Like Summer. Dankjewel, Jan.

0: Taste Like Summer
1: van James Blunt. 7:55 is het geworden. Tijd voor een plaatdelict.
2: Plaatdelict.
1: Ja. Mooi dossier dit wel. Klassieker.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Een historische zaak. Het gaat namelijk allemaal over een verwoestende brand in een casino. Ergens aan het meer van Genève. Ik lees het procesverbaal voor. En als je denkt te weten, reageer dan vooral. Misschien word jij wel de gouden tipgever van vandaag. En dan krijg je een Radio Gelderland zaklamp. Volgens ons onderzoek was aan het meer van Genève een concert aan de gang van ene Frank Zappa. Uitverkochte zaal, dikke mik en alles, totdat een bezoeker plotseling een lichtpistool afvuurde. Binnen enkele ogenblikken sloegen de vlammen door het dak en moest het publiek daar hals over kop het hotel verlaten. Het gebouw ging volledig verloren. Getuigen die wij hebben gesproken herinneren zich vooral een indrukwekkend beeld. Een enorme rookwolk die langzaam over het water dreef. Opmerkelijk genoeg waren onder de ooggetuigen ook enkele Britse muzikanten. En dat zijn de artiesten van het plaatdelict van vandaag. Zij zagen deze ramp gebeuren met eigen ogen, schreven er een nummer over en zagen dat uiteindelijk uitgroeien tot een van de beroemdste rocknummers aller tijden. Het is een zaak waarin één onbezonnen actie leidde tot miljoenen euro's aan schade. En een grote hit. Dus brandstichting door roekeloos handelen. Tijdens een concert een lichtpistool afgevuurd, waarna het casino van Montreux volledig in vlammen opgaat. Het nummer beschrijft de gebeurtenis vrijwel als een ooggetuigenverslag. Daarvoor zoeken wij dus niet het concert van Frank Zappa, maar een Britse hardrockband en hun nummer uit 1972... over het waargebeurde verhaal van de brand in het Montreux casino. De beroemde gitaarriff behoort tot de bekendste uit de rockgeschiedenis en ontstond terwijl de band noodgedwongen dus door die brand op zoek moest naar een andere opnamelocatie voor een album. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat maar weten. gld.nl of frank@gld.nl of een appje naar 06 22 22 1342.

0: voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
4: Lekker!
3: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Het is 8:02. Goedemorgen. Op dit moment is het in Apeldoorn 10,1 en in Lienden, gemeente Buren, al 16,5 graad. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Het wordt 22 graden, matige zuidwestenwind. Morgen tijdelijk warmer, met nog even een dagje van 28 zelfs. Daarna volgen buien en de rest van de week wisselvallig en frisser. Touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen heeft gereageerd op het dodelijke busongeluk in Zwitserland vorige week. Het bedrijf spreekt van een tragedie die diep heeft geraakt en leeft mee met de nabestaanden, de gewonden en alle andere betrokkenen. En Appelpop keert ook terug in 2027. De organisatie noemt de eerste betaalde editie dit weekend een groter succes dan verwacht. De volgende editie is volgend jaar op 10 en 11 september. En de voorverkoop start morgenavond al om 7 uur. Dus dat is rap. Meer Gelders nieuws bekijk je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En verkeersinformatie van de ANWB laat het volgende zien. Oeh, dat is een lange lijst. Eens even kijken als ik dat nou iets korter maak. Zo, ja, vanaf 10 minuten of langer. Dan heb je op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 18 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel-West 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 14 minuten. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 11 minuten. En dat zijn de belangrijkste meldingen. En heel veel andere die staan er ook bij. Het zijn allemaal kleintjes. Dus dan ben je zo weer onderweg, hoor.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
8: Voordeeluitjes.nl. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Hey Remo!
13: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Zometeen de uitslag van Plaat Delict, want het goede antwoord is binnengekomen, dat is mooi. Maar eerst wil ik met je terug naar waar het begon, samen met bisschop Ronald Cornelissen. Die kwam dit weekend namelijk terug naar Gaanderen, het dorp waar hij is opgegroeid. In de Sint-Martinuskerk droeg hij een speciale gildemis op, omdat schutterij Sint-Martinus 155 jaar bestaat.
1: Hoi.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Ik ben hier geboren en getogen, dus het is altijd een thuiskomen. Dus ik vind het hartstikke mooi om eerst als bisschop hier te zijn. We hebben in heel Nederland 7 bisschoppen die een bisdom leiden. Dus er zijn niet zo heel veel bisschoppen in ons land. Dus als er dan een keertje eentje komt, is dat gewoon wel bijzonder. En zeker als hij ook nog eens een keer uit het eigen dorp komt.
5: Wat verschilt deze gildemis met een gewone mis?
4: Een paar dingen zijn iets anders, dus het is iets feestelijker, iets plechtiger. Je ziet hier ook die attributen. Ik heb een mijter en een staf en dat soort dingen. Dus dat is even pontificaal noemen we dat dan. Maar verder is het gewoon voor de kenners, die zullen niet veel verschil merken in de mis.
6: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
5: Wat wilt u de mensen vandaag meegeven?
4: Dus dat je niet met wrok rond moet blijven lopen, dan heb je alleen jezelf maar mee. Dat treedt jezelf aan, dat je bereid moet zijn tot vergeving, omdat God ook een vergevende God is.
5: En gaat u nog de kermis op?
4: Zeker. En dan denk ik dan nog een biertje nemen. En dan proosten we ook op een goede kermis.
5: En gaat u ook nog een attractie in?
4: Nou, er komt nog een achterneef van mij. En die wilde heel graag naar de schiettent. Dus waarschijnlijk dat we dat nog wel gaan doen. En een attractie, die tijd heb ik eerlijk gezegd een beetje gehad, denk ik.
0: Ja, bisschop dus terug in Gaanderen. Het is niet iedere dag dat hij terugkomt naar zijn eigen kermis. Maar in Gaanderen vonden ze het volgens mij gewoon de gewoonste zaak van de wereld.

0: Sexy als ik dans, Nielsen was dat.
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen. De platenpolitie is weer zeer verguld met de reacties vanochtend op het muzikale misdrijf hebben de dames te pakken. Een plaatdelict waarvan het plaatdelict aan een beroemd Zwitsers meer ligt. Een gevalletje brandstichting met vrij fatale gevolgen. Tijdens een concert van Frank Zappa in Montreux gooit een iets te enthousiaste fan een fakkel in de lucht, waardoor de hele boel afbrandt. Toevallig is er een beroemde Engelse band ook ter plaatse. Onder flinke tijdsdruk proberen zij een nieuw album op te nemen. En de gevolgen van de brand maken het hun allemaal niet echt makkelijk. Met veel improvisatie lukt het uiteindelijk om een nieuwe locatie te vinden. De titel verwijst naar de rook boven het meer van Genève tijdens de brand, want de bandleden zagen het gebeuren vanuit hun hotelkamer. Daar wordt onder andere Funky Cloud ingenoemd in de songtekst. Die rent heen en weer. Funky Cloud wordt running in en out. Dat verwijst naar Cloud Knobs, de organisator van het jazzfestival van Montreux. Die hielp destijds om de fans in de zaal op tijd in veiligheid te brengen. Nou, na de brand moesten de muzikanten van deze band dus hals over kop op zoek naar een andere opnamelocatie. Dat werd het leegstaande Grand Hotel in Montreux. Daar hebben ze met matrassen tegen de muren een mobiele studio gemaakt. Samen met de Stones volgens mij ook daar. En hebben ze deze legendarische rockklassieker opgenomen. Wie zijn het en hoe heet dat nummer? Onder andere geraden door Walter, door Gert. Die luistert helemaal vanuit Friesland. Marianne had het ook goed. En Wubo. En Wubo probeer ik te bereiken. Die probeert Frits te bereiken. Lukt het?
2: Hij gaat heel vaak over. En dan krijg ik een mevrouw die zegt hij is niet te bereiken.
0: Misschien is hij gewoon aan het rijden. Is hij heel veilig mono. Ja, nou, Wubo, ik ga jou nog wat te pakken krijgen. Dat lukt wel. Maar jij hebt het goed, want jij hebt geappt Deep Purple en Smoke on the Water. Dat was het juiste antwoord.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Smoke on the Water van Deep Purple. Platendelict vandaag opgelost door onder andere Wubo. Waarvoor dank. Deze zaak is gesloten, kan dus weer de kast in. Maar misschien weet jij nog wel een heel mooi platendelict voor ons. Tippen mag, frank@gld.nl, een appje naar de studio of natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten en door met het weer. Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Inmiddels dus licht bij ons buiten de studio. Nog een beetje een grijzig begin, klopt dat?
2: Ja, her en der wel wat wolkenvelden. En plaatselijk komen er nog steeds ondiepe nevel- of mistbanken voor. Maar er zijn ook plekken waar momenteel de zon schijnt. Ten noorden van Apeldoorn bijvoorbeeld, daar zijn er zonnige perioden. En vandaag krijgen we een beetje een wisselwerking tussen af en toe wat zon, maar ook geregeld wolkenvelden. En met name later vandaag, ik denk rond het middaguur, dan trekken er steeds meer wolkenvelden vanuit het zuiden noordwaarts over de regio heen. Dus ik denk de meeste zonneschijn vandaag ten noorden van Apeldoorn, maar ook daar zal het later vanmiddag gewoon bewolkt raken. En zo nu en dan valt er ook een spatje lichte regen of motregen in de loop van de middag. Dat gaat allemaal samen met een zogenaamd warmtefront wat over de provincie heen trekt. En daar betekent dat het ook vrij warm wordt vandaag. Maximum temperaturen variëren tussen de 21 tot lokaal zelfs 24 graden. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuidwesten.
0: Oké. Hey, en morgen gaat het nog warmer worden, hè?
2: Inderdaad. Ja, want dat warmtefront trekt morgenmiddag naar het noordoosten weg. En daarachter zit hele warme lucht. Ik denk dat we morgenmiddag zelfs zomerse waarden gaan halen in de provincie. Van 25 tot lokaal misschien wel 28 graden in de Achterhoek. Zo. En daarbij is het zelfs een beetje broeierig warm door een hoge luchtvochtigheid. In eerste instantie wat wolkenvelden, ook geregeld ruimte voor de zon. Maar later, morgenmiddag, moeten we ook rekening houden met een aantal buien. Maar voor die tijd is het gewoon prima weer. Een mooie nazomerdag morgenmiddag in Gelderland. Met dus zomerse temperaturen van 24 tot 28 graden. Ook niet al te veel wind daarbij, dus een prachtige dag om lekker de natuur in te gaan. Woensdag en donderdag dan weer wat minder warm. Echt wel frissere temperaturen van hooguit 16 tot 19 graden. En daarbij is het wisselvallig met een aantal buien, wat wolkenvelden, maar ook een zeker zonnige periode tussendoor. Dus al met al een beetje een wisselende week met een zomersbegin, maar later ook een aantal buien en lagere temperaturen.
0: Floris, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot over een uurtje weer.
0: Wat als een bloempot jou eraan herinnert dat je je medicatie moet nemen? Of als je telefoon een uur papierwerk per dag kan schelen. Slimme zorginnovaties uit Gelderland maken dat nu allemaal mogelijk. Je hoort er meer over na 8 uur en na In Excess. Dit is Need You Tonight.

0: Ik loop met Dirk buiten op de maat van de muziek. Nou, je snapt het wel hoe vrolijk dat eruit ziet.
1: Bladaderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
7: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
6: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
8: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
6: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Gaan wij naar de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment staat er in de provincie een 60-tal kilometers. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg springt er tussenuit met 13 minuten vertraging. 16 minuten op de A50. Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de N322 beneden Leeuwen naar Nijmegen tussen de N329 en Ewijk. 10 minuutjes.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.

0: Zijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Golden Earrings en That Day op Radio Gelderland. Het is 8:09. Goedemorgen. Maandagochtend, 14 september, een nieuwe week, een nieuwe maandag. En morgen dus dinsdag, Prinsjesdag. Officieel gaat dan het koffertje open en horen we de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Maar zoals bijna ieder jaar is er van alles al uitgelekt. Er wordt gesproken over koopkracht en zorgpremies. Maar morgen horen we wat er echt allemaal in staat en dan begint het politieke debat pas echt, hè. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar trekken ook wolkenvelden over. Plaatselijk kan er een beetje lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 22 graden. Zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het zelfs 25 tot 28 graden. Daarna komen er morgenavond buien en de rest van de week wisselvallig en wat duidelijk ook lagere temperaturen. En wat staat er vanochtend allemaal in de kranten geschreven en wat lees je bij ons op onze eigen site en app? Ik geef je een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. Die Prinsjesdag van morgen merk je nu al in de kranten. Trouw ziet een coalitie zonder duidelijke lijn. In de Volkskrant staat dat het kabinet nu echt moet kiezen. Het Nederlands Dagblad meldt dat er cadeautjes worden uitgedeeld aan de oppositie, maar dat het nog geen vrienden oplevert. De Gelderlander en het AD openen allebei met biomassa. Tropisch hout uit Maleisisch regenwoud dat als duurzaam wordt verstookt in onze energiecentrales. De AMER-centrale draait er volledig op. Stichting Comité Schone Lucht stapt nu naar de rechter. NRC en het Financieel Dagblad openen met de veiligheid van kunstmatige intelligentie. De baas van de bedrijven achter chatbot Cloud waarschuwt dat AI binnen een jaar het hele internet kan overnemen als er niet wordt ingegrepen. Afgelopen zomer hackten zelfstandig opererende AI-programma's software van andere bedrijven zonder dat hun makers ervan afwisten. Opvallend zijn grootste concurrenten, waaronder OpenAI en Elon Musk, zijn het met hem eens en willen ook op de rem trappen. Alleen China nog niet. De Telegraaf opent met de energierekening. Nieuwe contracten zijn al honderden euro's duurder geworden en het wordt de komende jaren niet beter. De Stentor schrijft dat Appelpop 2.0 met betaalde kaartjes een succes is, uitverkocht en volgend jaar weer. De Gelderlander heeft het bloemencorso een lichte voor de groot op de voorpagina. 5,2 miljoen dahlia's. De wagens zijn gereden, de kermis draait nog even door. Maar in de bouwloodsen begint nu de stilte. En die is voor sommigen erger dan de drukte ervoor. Want wagen bouwen, dat is een soort virus.
1: Dat is zeker een virus. Ik heb zelf een zoontje van bijna 2. Maar ik kan al woorden zeggen als bloemencorso en wagen bouwen. Dus... ja, die is denk ik nu al besmet. We hebben maanden, avonden, echt, ik weet niet hoeveel uren aan gewerkt. Ja, waar begin je aan? Ja, is hobby. Ieder jaar weer opnieuw. Saamhorigheid, noberschap.
2: De titel van de wagen is Psychedelica. En dat verwijst eigenlijk terug naar een tijd uit de jaren 60. En je bent er gewoon een hele zomer mee bezig.
1: Dit weekend, dat je met z'n allen hier bent, is toch wel waar je het eigenlijk voor doet.
2: Je hebt natuurlijk het kosten zelf en daarna nog een leuke kermis die je kan gaan vieren. Maar daarna is het wel weer wagen afbreken.
1: Daarna vallen we wel in een zwart gat, ja.
0: Ja, daarna een zwart gat. Maar eerst de uitslag. En die wordt ergens dit uur bekendgemaakt in de feesttent in Lichtenvoorde. 18 wagens, 1 winnaar. Wie dat wordt, dat hoor je natuurlijk nogal bij ons op Radio Gelderland. Maar voor de bouwers maakt het eigenlijk niet uit. Volgend jaar staan ze er gewoon weer. En nu, loon naar werken, lekker de kermis op met elkaar deze week.

0: Morgan Wallen en Been By Now. Goedemorgen Gelderland, 9:10 is het. Even een rapportje intikken op je telefoon na een huisbezoek. Dat klinkt als niks, maar als je dat als zorgverlener 20 keer op een dag moet doen, dan ben je dus zo een uur kwijt bij elkaar. Steeds meer zorgmedewerkers spreken hun verslag nu in. Via innovatiefondsen investeren zorgclubs samen in dit soort vernieuwingen. En dat is nog maar het begin.
1: Ja, de urgentie is heel groot. Dus we zouden eigenlijk alles willen. Want alles helpt een klein beetje om het beter te doen. Maar onze mensen moeten natuurlijk ook de gelegenheid krijgen om nieuwe innovaties te adopteren, eigen te maken. En ja, één voor één. Je kunt niet alles tegelijk. Nou, wij zijn in ieder geval bezig met spraakgericht rapporteren. Maar we zijn ook bezig met een bestelplatform voor medische hulpmiddelen. De zorgrobot, de Tessa, is een innovatie die wij gebruiken. Dus wij maken keuzes van welke we wel en welke we niet gaan implementeren.
2: Wat hoopt u hiermee te bereiken door mee te doen in dat innovatiefonds?
1: Ja, wij hopen en dat verwachten ook echt dat we het werk anders kunnen gaan organiseren. Dus dat we met dezelfde hoeveelheid mensen toch meer cliënten kunnen helpen. Dus het gaat heel erg over arbeidsbesparende innovatie.
2: Heel vaak zijn mensen ook bang bij innovatie dat het juist banen kost. Als ik u zo hoor praten, is dat dus niet het geval.
1: Nee, sterker nog, we hopen juist zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie te kunnen behouden. En het werk makkelijker anders te maken. Dat al die mensen die bij ons werken het ook kunnen volhouden om toch zware zorg te leveren.
2: Als we dan even kijken naar dat spraakgestuurd rapporteren. In hoeverre helpt dat uw medewerkers?
1: Je moet je voorstellen dat normaal verder terug in het verleden werd het op papier gedaan. Toen hebben we de stap gemaakt naar geautomatiseerd, dus dan kon je rapporteren op de telefoon. Maar je moet het wel intoetsen. Aan zich is dat niet een hele tijdszware handeling. Maar als je dat 20 keer per dag moet doen, ja, dan scheelt het toch uiteindelijk als je het optelt een x-aantal minuten wanneer je het nu met spraak kunt doen. Dus uiteindelijk levert het toch tijdwinst op.
2: En wat wordt er dan met die tijd gedaan?
1: Ja, in die tijd kunnen wij weer een andere cliënt helpen. En dus uiteindelijk is alles erop gericht om met dezelfde hoeveelheid mensen, ja, steeds meer cliënten te kunnen helpen. Dus we moeten het slimmer, we moeten het anders organiseren. En dit helpt daarbij. Dus het gaat enerzijds over innovaties die onze medewerkers helpen om dingen anders en slimmer te doen. Maar het gaat net zo goed over het stimuleren van eigen regie. Dus allerlei hulpmiddelen die cliënten het mogelijk maken om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ja, dat zijn ook innovaties waar aandacht voor is. En die vinden wij ook heel belangrijk.
2: Dat kan de druk op de zorg verlichten.
1: Absoluut. Ja, nee, absoluut. Op het moment dat iemand het zelf kan en er hoeft geen medewerker langs te komen, ja, dat gaat helpen.
0: Buurtzorgteams in Apeldoorn, in de Achterhoek en op de Veluwe werken hier al langer mee. Het is 4 minuten tijdwinst per verslag. En er zijn landelijk zo'n 16.000 verslagen per dag. Kun je nagaan, dat is dus 4 keer 16.000 minuten tijdwinst. Tel dat op en je hebt opeens weer tijd voor waar het om gaat. De mensen zelf. Oh, en die zorgrobot Tessa, die is ooit in Nijmegen bedacht en helpt intussen bij meer dan 175 zorgclubs. Ze herinnert mensen aan hun medicatie, aan de dag of wie er langskomt. Het is een heel klein dingetje, vermomd als bloempot op het dressoir. Het is een hele slimme bloempot, want die vergeet dus nooit wat. Goed hè? Donna Summer en Could It Be Magic?

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Het is 8:30, 8:40 zelfs. En op dit moment in de Steeg 12,1. In Heerewaarden 15,7. Vandaag schijnt af en toe de zon. Er zijn ook wolkenvelden. Plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. 22 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar morgen warmer hoor. 25, misschien wel 28 graden morgen opeens. Aan het eind van de dag volgen dan wel buien en de rest van de week wisselvalliger en ook echt beduidend frisser. Neder-Betuwe gaat asielzoekers opvangen en vraagt inwoners mee te denken. De gemeente moet volgens spreidingswet 132 asielzoekers opvangen en legt de komende maanden 3 mogelijke scenario's voor aan de gemeenteraad en de inwoners. En over Asselt wil na de dodelijke schietpartij de rust terug, maar de impact is nog altijd groot. Inwoners hopen vooral dat hun dorp niet blijft worden gezien als een crimineel dorp, terwijl politieonderzoek en wapenfondsen de afgelopen dagen voor onrust blijven zorgen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2. Daar is het... daar rijdt het ook weer. Kijk eens aan. Eigenlijk de enige melding die nog boven de 10 minuten uitkomt op dit moment is de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A2, wat was daar dan, wil je natuurlijk ook weten, tussen Kerkdriel en Waardenburg nu nog 7 minuten en richting Den Bosch tussen Geldermals en Zaltbommel 6. Dus dat is zo voorbij.
6: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
8: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Hey, Remol!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Vandaag worden er artiesten gehuldigd in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. En het is niet Hot Chocolate met Go Crazy die je nu hoorde. Nee, dit zijn artiesten die worden gehuldigd omdat ze worden opgenomen in de Nederlandse Songwriters Wall of Fame. Bekende namen zitten daartussen, zoals Herman van Veen en Ramses Shaffy. En de enige vrouw in dit gezelschap is Belinda Muldijk. Zij schreef bijvoorbeeld heel veel nummers voor Rob de Nijs.
1: Ik was zijn vriendinnetje, dus de platenmaatschappij die had ook zoiets van, ja, waar komt hij nou mee binnen, weet je wel. En ik was een rockchick, ik was helemaal niet uit zijn genre, zal ik maar zeggen. Huh? Dus er was nogal wat twijfel, ik moest mezelf echt bewijzen. En voor Rob was het ook heel belangrijk dat ik zeg maar beter dan goed was.
0: Naast liedteksten schreef ze ook heel veel boeken. En daar wil ze mee doorgaan.
1: Het laatste wat ik heb geschreven was gewoon voor Rob. En toen hij stierf, toen dacht ik van, ik ga nou gewoon weer boeken schrijven. Ik heb een stuk of 20 boeken geschreven, dus er kan er nog wel eentje bij.
0: Ja. En twee Gelderse namen ook op de lijst vandaag in die Songwriters Wall of Fame. Frank Boeien uit Nijmegen, Emiel Hartkamp uit Arnhem. Vandaag krijgen ze allebei hun plekje aan de muur. Boeien, die schreef natuurlijk de hits als Zwart-Wit in Kronenburg Park. En Emiel Hartkamp, die schreef onder meer de wereldhit voor Frans Bauer, Heb je even voor mij? Nou, even dan.

Geschreven dus door Emiel Hartkamp. En die komt vandaag in de Songwriters Hall of Fame. Wall of Fame komt het te staan. Net als Frank Boeien en Belinda Muldijk. Goedemorgen allemaal. Het is 13 minuten over 8:30. We gaan het hebben over onze taal. Want onze taal is schitterend. Maar er zitten ook heel veel woorden in die we bijna niet meer gebruiken. En dat is zonde. Dus dachten wij bij Goedemorgen Gelderland, laten we gewoon iedere ochtend een woord pakken die we even op het voetstuk hijsen. Dat doen we vanuit de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. En dan pak ik dan elke ochtend één woord uit. En vandaag heb ik gekozen voor leuren. Leuren betekent dat je met goederen langs de deur gaat om ze te verkopen. Je dringt ze als het ware aan een beetje aan de mensen op. Tegenwoordig gebruiken we het ook figuurlijk. Als je ergens mee blijft leuren, dan probeer je hardnekkig een idee, een project of misschien wel gewoon jezelf aan de man te brengen. Vaak tegen beter weten in. Het woord gaat al heel lang mee. Het komt oorspronkelijk van het zelfstandig naamwoord leur. En leur was vroeger een waardeloze zaak, een vod, een prul. Wie ging leuren, liep dus met goedkope prullaria over straat in de hoop er toch nog een paar centen voor te krijgen. Vroeger kwamen ze aan de deur leuren met bezems en pannensponsen. Tegenwoordig bellen ze vooral aan met energiecontracten. Zo zou je het kunnen zeggen. Of ze weigerden om met haar vernieuwende script langs allerlei grote filmstudio's te gaan leuren. Na maanden leuren met zijn cv heeft hij eindelijk die droombaan binnengesleept. Je moet niet meer zo met je talenten leuren. De juiste mensen, die zien jouw waarde vanzelf wel. Leuren. En dit is Big Yellow Taxi van de Counting Crows.

0: Big Yellow Taxi van de Counting Crows. En Vanessa Carlton maakt het 8:55. En collega Mark van de webredactie komt net binnen met de uitslag van het bloemencorso. Kijk eens aan, dan kan ik die toch even op de valreep nog noemen. Dat was een mooie corso gisteren in Lichtenvoorde. Je kunt het terugkijken, ook de mooiste foto's bij ons via de website. En vanochtend vroeg is in een uitpuilende feesttent op het suiteterrein de prijzenuitreiking geweest. En aftroeven van corsogroep Marnet is vanochtend uitgeroepen tot de winnaar van de editie 97 van het Lichtenvoordense Bloemencorso. Zij kregen de meeste punten van de vakjury. Er was ook nog een prijs voor de theaterprijs, dus wat er omheen allemaal gebeurt. Die ging naar Boslaan, jubilerende corsogroep, voor hun wagen Nachtmerries. En het publiek gisteren kon ook stemmen. En de publieksprijs is gegaan naar Lansink Bluimink met hun wagen met die klokkenmaker voorop. Nou, dat is hartstikke mooi. De prijsuitreiking is dus geweest. En nu gaat men natuurlijk daar de kermis op met elkaar. Ja. En dan is het ook weer de wagen afbreken. Nadat ze nog één rondje dus gaan, door Lichtenvoorde. Afbreken en dan er weer gauw bezig met dat nieuwe ontwerp. En dan ga je daar weer een jaar aan werken met elkaar. Hè. Het zit echt in het bloed. Tijd voor het weer. Floris Laferbe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, we hebben een maandagochtend, het begin van de week, gehad met hier en daar een klein beetje nevel en mist, hè, het begin.
1: Inderdaad, ja, maar dat is op de meeste plaatsen in de provincie wel opgelost. Misschien her en der nog een enkele ondiepe mistbank. Maar dat moet je wel goed zoeken, hoor, want op de meeste plaatsen is het nu gewoon mistvrij geworden. De zon schijnt met regelmaat deze ochtend, maar vanuit het zuiden drijven er ook steeds meer wolkenvelden over. Waardoor de zon het in de loop van de ochtend en de middag ook een stuk lastiger krijgt. En op die band met dikkere bewolking zit ook een klein beetje lichte regen. Momenteel spettert het al een beetje in het zuiden van Brabant en in Zeeland. En die band met bewolking en een beetje lichte regen breidt zich in de loop van de ochtend over het zuiden van de provincie uit. In het noorden nog enige regelmaat wat zonneschijn. Ten noorden van Apeldoorn gok ik op de meeste plaatsen. En verder is het dus best wel bewolkt vanmiddag, af en toe wat regen. Maar dat gaat wel gepaard met vrij hoge temperaturen van zo'n 22 of 23 graden aan het eind van de middag. Want het is een zogenaamd warmtefront wat overtrekt. En daarachter zit behoorlijk warme en vochtige lucht.
0: Ja, wat gaan we krijgen morgen?
1: Ja, morgen krijgen we echt een mooie nazomeropleving. Als de wind verder naar het zuiden gaat draaien, dan wordt er tijdelijk hele warme lucht naar onze provincie toegeblazen. En dat gaat ook gepaard met een vrij hoge luchtvochtigheid. Dus morgen veel ruimte voor de zon. Een hoge temperatuur van 24 tot lokaal, let op, 28 graden maar liefst in het zuiden van het land. En daarbij schijnt de zon dus flink, is de luchtvochtigheid hoog en kan het zelfs een beetje broeierig aan gaan voelen in Gelderland. Later op de dag schuiven er steeds meer wolkenvelden voorbij op nadering van een storing. En volgen er later op de dag ook stevige buien met lokaal kans op onweer, hagel en misschien zelfs ook windstoten. Dus morgenavond eventjes die radar goed in de gaten houden.
0: Ja, dus, en als je dus morgen lekker in de tuin gaat zitten, zorg wel dat je de boel weer op tijd binnen hebt, dat het niet wegwaait.
1: Inderdaad, ja, ik denk dat het wel heel plaatselijk zal zijn.
0: Ja.
1: Er is voldoende onstabiliteit aanwezig morgenavond, dus de buien kunnen pittig zijn. Het zal wel lokaal zijn inderdaad. Ja, dat is een zogenaamd koufront dat overtrekt. En daarachter zit behoorlijk minder warme lucht. En dat gaan we vanaf woensdag merken als het nog 16 tot 19 graden wordt.
0: Ja, dat is een groot verschil met 28 in het zuiden morgen.
1: Inderdaad, een heel groot verschil. Ja. En daarbij is het wisselvallig met buien, maar zeker ook droge perioden met zonneschijn tussendoor. Dus al met al helemaal niet zo verkeerd de komende tijd.
0: Floris, dank je wel voor vanochtend. En we horen je zo meteen bij Rob, hè?
1: Yes, tot straks weer.
0: Doei. Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want op de koffie heeft hij een lekkere pot koffie klaarstaan op deze maandag. En jij wil het met ons hebben over
2: AI.
0: Ja, AI.
2: Vier grote techbazen die ze hebben gezegd. Dus
0: waarschuwen vanochtend.
2: Stop er eens even mee, want binnen een anderhalf, twee jaar worden wij niet meer zelf de baas over AI, maar AI over ons.
0: Ja, dus, en de grote bedrijven zelf, die zeggen het nu, hè?
2: Ja, hè. Ja, dus
0: dat is bijzonder.
2: Ja,
0: ze hebben dat gewoon niet meer in de hand.
2: Nou, ben je bang dan dat je gewoon, ja, geregeerd gaat worden door artificial intelligence, kunstmatige. Ja,
0: ik ken wel wat mensen om me heen die, dat ik denk van, joh, je hoeft niet alles eraan te vragen en het voortdurend te gebruiken.
2: Ja, maar dat gaat bijna vanzelf, hè?
0: En als zo'n bedrijf dus gehackt wordt zonder dat ze het zelf weten door hun eigen uitvinding, dat is, wordt wel een beetje het schrikbeeld wat in het begin ook werd gezegd van, nou, nog even en dan neemt die robots alles over. Nou ja, dat.
2: Nou ja, dan krijg je dus dat je een mening opgedrongen krijgt die misschien helemaal de jouwe niet is, waarvan het totaal niet onderbouwd is of die klopt.
0: Wat ik in elk geval gevaarlijker vind, is dat de waarheid niet meer. Weet je,
2: allerlei systemen worden gehackt.
0: Mensen geloven het, maar het klopt zo vaak niet.
2: Nee, daarom. Dus
0: Okay.
2: Ik vond het wel een mooie waarschuwing.
0: Vind ik een goed onderwerp. Daar gaan we het volgende over hebben. Rob@gld.nl of een appje. Praat gezellig mee en begin samen met ons de maandag. Laatste van mijn kant komt van Man at Work en Overkill. Sluit wel een beetje aan op het thema waar Rob het over gaat hebben. Fijne dag!

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen... voor

0: Wordt een heerlijk dagje kuit, want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit, wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
5: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
4: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
4: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Doral, dankjewel. De verkeersinformatie, er is één melding. Die komt vanaf de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten vertraging.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50.
10: Voordeeluitjes.nl. Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
12: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
13: Voordeeluitjes.nl.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
19: Appetito.
18: Appetito.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Op de koffie.

op Radio Gelderland altijd. En in iedere plaats zit hij verstopt, die drug van liefde. 9:09, het is maandag 14 september. Herfst, het begin van de dag. Maar het wordt warmer, beetje zwoeler ook. En misschien nog wel zon, ja. Nou, mooie dingen op ons.

0: als je het hebt over een schrijversgalerij, hoort hij er zeker in thuis. Op Peter Koelewijn, KL204, als ik god was. Dat is een beetje de officieuze titel die iedereen beter kent, eigenlijk. Ja.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, die is van Marijke. En Marijke zegt, ik hoorde bij jullie Melissa Etheridge vorige week voorbij komen. Als plaat delict. En toen kwam ik weer helemaal terug bij Melissa Etheridge en de muziek die ze ook heeft gemaakt. En dat ik daarvan best wel fan was, jaren 25 geleden. En dat ik een geweldig plaatje altijd in mijn hoofd heb. Dat zomaar af en toe begint te spelen bij mij. I Wanna Be In Love van Melissa. Kan die een keer als plaat bij de dag? Nou, zeker Marijke. Met liefde. Melissa Etheridge is plaat bij de dag vandaag. I Wanna Be In Love.

kijk, je hebt gelijk. 25 jaar geleden, Skin was het album. En dit was toch wel een van de grote hits op dat album. Ja, nooit natuurlijk gegeven naar het Like the Way I Do. Dat was haar mega hit wereldwijd, maar gewoon lekkere muziek. Ja, lekkere plaat bij de dag ook. En heb jij zo'n plaat bij de dag die je aan de hele wereld nog eens een keer zou willen horen? Laat maar even weten via de app 06 22 22 13 42 of even mailen.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

Elvis Presley, Suspicion, hier op Radio Gelderland. 3:30 geworden. Kijk even naar het weer in Gelderland, tenminste de temperatuur. En die is nog vrij rustig te noemen eigenlijk. 12,7 zegt Bolt. En in Buren is het 15,9 graden. Straks meer over het weer. Nu het Gelders nieuws even bekeken. In Vogelvlucht op gld.nl. Daarin verhalen over de Gelderse buurtbussen die nieuwe chauffeurs zoeken. En Appelpop, dat voor het eerst een betaalde editie had. En ja, dat maakt het publiek eigenlijk niet zoveel uit. De eerste betaalde editie van het festival was volledig uitverkocht. En dus zal er ook volgend jaar een editie van Appelpop in Tiel zijn. Dat heeft de organisatie inmiddels bekendgemaakt. Dit jaar dus voor het eerst niet gratis. Dat was een beetje huiverig voor de organisatie. Komen ze wel, de mensen, maar het was gewoon volledig uitverkocht. En ook te lezen op gld.nl. De broers van Beukering die nu aangifte gaan doen. Want gedoe bij een wedstrijd van GVVV. John en Dennis van Beukering die zijn daar aanwezig als trainer en assistent trainer. Vechtpartij brak eruit in de catacombe bij de wedstrijd IJsselmeervogels GVVV. En nu doen ze zelf ook aangifte, want ze zijn beschuldigd van het uitdelen van klappen aan speler Dumey van IJsselmeervogels. Die raakte daarbij een paar tanden kwijt. John van Beukering zegt nu: de eerste klap werd uitgedeeld door de elftalleider van IJsselmeervogels. En daarna escaleerde het. Ja, zeker toen zijn broer Dennis ook een klap kreeg. En nu doen de broertjes dus aangifte. Ze zijn wel tijdens het onderzoek op non-actief gesteld door GVVV. Die zeggen ook: eerst maar eens kijken wat er nou precies allemaal gebeurd is tijdens het voetballen. Dat en veel meer verhalen op gld.nl. Ook natuurlijk aandacht voor het Bloemencorso in Lichtenvoorde. Schitterende plaatjes en een prachtige winnaar. Jij bent van harte welkom om daar te gaan lezen. gld.nl. En dat kun je doen de hele dag, 24 uur lang. Als je 's nachts toevallig wakker wordt en je komt niet meer in slaap, klik aan en je bent even onderweg. En heb jij tips trouwens? Dan ook graag. Gaat het snelst via de app 06 22 22 13 42. Jouw tip over het nieuws bij jou in de buurt. Dit is Giorgio Moroder.

0: betaalde liefde en het rode licht dat erbij komt kijken. Ja, die betaalde liefde die zou best AI kunnen worden, hè, over een aantal jaren. Tenminste, als AI zich verder gaat ontwikkelen en mag ontwikkelen. Want, toch wel opvallend, een grote waarschuwing van de vier grote tech-mannen, topmannen, die zeggen van, we moeten uitkijken met AI en we moeten uitkijken met het ontwikkelen, want we hebben het misschien wel niet meer in de hand. Ja, AI is een tijdje geleden uitgebroken en begon zelf, gewoon zonder dat er ergens een opdracht was gegeven, andere hand. Ja, AI is een tijdje geleden uitgebroken en begon zelf, gewoon zonder dat er ergens een opdracht was gegeven, andere bedrijven te hacken. En nu zeggen die topmannen dus, ja, dat kan wel vaker gebeuren. En als we niet uitkijken, dan worden we straks gewoon, ja, geknecht door AI. En wordt AI de baas en niet meer wij. Ben jij er ook zo bang voor dat je helemaal niks meer te zeggen hebt straks, als dat doorgaat met die, ja, kunstmatige intelligentie, dat alle systemen die we nu gebruiken gewoon door het systeem zelf, ja, beheerst gaan worden en dat wij gewoon een soort slaven worden van dat systeem? Nou, dat is een leuk vraagje bij de maandagochtend, toch? Bij de koffie. Ben jij bang voor artificial intelligence? Laat me weten alvast. Straks kun je bellen, maar nu kun je alvast appen. Ja, via een van die grote bedrijven. 06-22-22-1342 of mailen via een ander groot bedrijf. rob@gld.nl. Daarachter zit weer een machine die ons leest en alles weet van ons. Morgen.
1: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: Elton John en Dua Lipa. De een nog excentrieker dan de andere. Ja, ik denk dat Elton nog steeds excentrieker is dan Dua. Cold Heart. Floris Laveber, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rob.
0: Doe jij jouw weerberichten helemaal zelf of doe je ook een beetje AI gebruiken?
1: Nou, we gebruiken zo nu en dan wel AI om het te controleren, maar ze zitten er wel geregeld naast, moeten we eerlijk bekennen, hoor. Dus het is een hulpmiddel, maar meer voor het schrijven van teksten zo nu en dan.
0: Ja, ja, dus jullie gaan nog steeds uit van jullie eigen denkkracht en kijk.
1: Absoluut, ja. Wij hebben het overzicht over de AI en AI nog niet over ons.
0: Nee, je bent er ook niet bang voor?
1: Nee, nog niet. Nee. Maar ik ben wel, ik vind het wel grappig dat ze al zoveel weten.
0: Ja, toch? Ja. Ik vind het ook af en toe een beetje moeilijk. Maar wat zegt Weerplaza dan? In plaats van computer says weather. Maar wat zeggen jullie? Wat wordt het vandaag? Grijs, herfst?
1: Ja, het is momenteel best wel aardig buiten, hoor. Temperaturen van 15 tot 18 graden op de thermometers momenteel. De zon schijnt met regelmaat. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking geleidelijk toe. En boven het zuiden van het land, in de zuidelijke provincies Brabant en Limburg, valt er momenteel her en der wat regen. En die band met dikkere bewolking en regen die schuift de komende uren vanuit het zuiden noordwaarts over Gelderland heen. Waardoor de zon het een stukje lastiger krijgt. Een bewolkte middag met af en toe wat lichte regen. Maar wel vrij warm met 22 of 23 graden maar liefst.
0: Ja, het blijft warm, hè?
1: Het blijft warm en het wordt zelfs nog wat warmer. Vanavond is een warme avond. Op de meeste plaatsen is het wel vaak droog. Maar ook dan heeft de bewolking de overhand en valt er her en der een spatje lichte regen. Maar ik denk dat het heel weinig voorstelt. En vannacht zijn er dan enkele opklaringen. Koelt het af naar zo'n 16 of 17 graden en kan er plaatselijk weer wat nevel of mist ontstaan. Morgen dan een grijze start van de dag met wat nevel of mist of wat laaghangende bewolking. Maar dat zal snel oplossen en de zon komt er goed bij vanuit het zuiden. En dat betekent ook een warme dag, de dinsdag, met hoge temperaturen van 25 tot lokaal 28 graden. Pas later volgt er meer bewolking en stijgt de kans op een aantal stevige buien met lokaal ook onweer en hagel. En achter die buienlijn zit dan wat minder warme lucht, waardoor het woensdag, donderdag en vrijdag zo'n 18 graden is overdag. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook dagelijks rekening houden met een aantal stevige buien.
0: Nou, Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, fijne dag nog.

Good Morning Judge van de 10cc hier op Radio Gelderland om 6:40. Gaan we even heel erg relaxed naar 10 en toe. Gilbert O'Sullivan, Nothing Rhymes.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: Te betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Robert, dankjewel.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

Forever Live and Die. Door de Castro Maneuvers in the Dark. Het is 12 over 10 geworden hier op Radio Gelderland. En de vraag voor bij de koffie vandaag, om eens even lekker over door te babbelen. Ben jij ook zo bang voor AI? Vier topmannen van vier grote tech-reuzen hebben gezegd: rustig aan, want anders dreigt AI ons de baas te worden. De kunstmatige intelligentie. Artificial Intelligence, AI dus, of KI, hoe je het wil noemen. Ben je er ook zo bang voor dat je echt je eigen verhalen niet meer in de hand hebt en dat je gewoon wordt geregeerd door AI? Want nu al is gewoon AI een keer uitgebroken, zoals het heet, en heeft andere bedrijven gehackt, andere systemen gehackt. En dat zou bijvoorbeeld zomaar weer kunnen gebeuren. Zo erg dat AI gewoon gaat bepalen wanneer het stoplicht op rood springt. Wanneer wij wat voor advies dan ook krijgen. Onze auto's zijn vaak nu al helemaal volgehangen met van allerlei techniek die gewoon vanaf afstand te besturen is. Daarom onder andere zeggen die topmannen: stop even met ontwikkelen, het gaat te snel. AI gaat onze baas worden. Ben jij ook zo bang voor al die kunstmatige intelligentie om je heen? Dan laat maar even weten via de telefoon 0800-345-0345. Of bellen via de app 06-22-22-1342. En mailen kan ook weer op @gld.nl. Bang voor AI? Of zeg je van: ik vind het een zegen. Ik weet alles ineens.

0: Ja, de Ventura Highway met een lekker rietje. Grasprietje in je mond en dan maar gewoon wachten tot de dag voorbij gaat. Wil het even hebben bij de koffie vandaag over AI. Want de vier grote topmannen van de vier techbedrijven hebben gezegd: rustig aan met AI. Het gaat te snel, we hebben het niet meer in de hand. Direct gaat AI ons de baas zijn en dan zijn de poppen echt aan het dansen. Ben jij ook bang voor AI, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence? Henry zegt, nou ja, ik denk we moeten wel oppassen. Maar AI brengt ons ook een hele hoop goeds, hè? Laten we dat even niet vergeten. Dus ik ben er niet bang voor. Nee. Ali zegt, ja, sinds ik het ontdekt heb, vraag ik van alles aan AI en ik geloof ook alles. Dus ik vind het echt wel een uitkomst. Of het allemaal waar is, ja, je hoort steeds vaker dat ook AI zich wel eens kan vergissen. Daar ben ik dan wel een beetje bang voor. Want ja, ik wil natuurlijk wel zeker weten dat het allemaal oké is. Toch? Ja. Nou, zegt Ton, een simpele oplossing. Zet gewoon de stroom uit. Of je gooit een bommetje op die service. Hebben we niks meer nodig qua AI. Ja, ik denk dat ze daar wel omheen fietsen, hoor. AI zelf. Ja, Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Ja, AI. Ja, je hoeft er niet bang voor te zijn, denk ik.
0: Nee, waarom niet?
1: Nou ja, het is altijd wat je net ook roept. Als je er echt last van krijgt, dan moet je gewoon de stekker eruit trekken. En dan gewoon betalen met cash geld en je telefoon weggooien.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat als je er met gezond boerenverstand mee omgaat en als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. Dat is natuurlijk AI. Ze zeggen ook als je gebeld wordt, je kan dus de stem van je kinderen kunnen gekloond worden. Ja. Die kunnen van alles vragen. Hoe simpel is het om gewoon een vraag te stellen die alleen je kinderen weten?
0: Ja, en als AI dat dan heel snel ergens toch kan opzoeken, omdat ze alles weten.
1: Dan moeten ze wel heel snel zijn.
0: Ja, nou, ja, je weet het niet, hè?
1: Ik ben er niet bang voor. Ik snap wel wat die bedrijven zeggen. Want bedrijfsmatig is het natuurlijk wel een groot gevaar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar voor de particulier, als jij op blijft letten wat je zelf doet en niet te snel overal goed gelovig bent, dan kom je een heel eind, denk ik.
0: Ja. Gebruik jij het vaak?
1: Ik gebruik het alleen voor het schrijven van bijvoorbeeld stukken. Dat ik denk van nou, het is wel even handig als daar iemand, als ik daar even wat hulp bij krijg. En dan nog doe ik het zeg maar op een privécomputer en niet op mijn werkcomputer. Om te voorkomen dat die dingen van mijn werk over kan nemen.
0: Ja, je bent daar dus wel al mee bezig, hè? Met je eigen veiligheid wat dat betreft. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus jij snapt in ieder geval onze premier wel dat hij dat ook gebruikt. Gewoon
1: ik snap hem wel, maar ik vind dat je als premier toch wel een klein beetje op moet letten. Want het wordt nou wel een beetje een karikatuur zo langzamerhand, die beste man.
0: Ja. Nee, dat is een ander verhaal weer, maar ook hij hangt aan AI vast. Ja, was de laatste keer, wat heb je gevraagd voor het laatst aan een van de grote zoekmachines?
1: Dat was, ik had een probleempje met mijn caravan met de hoordeur. Ja. Nou, vertel mij maar eens hoe ik dat ding moet repareren.
0: Ja,
1: nou, dan krijg je heel veel antwoorden, maar ik moet hem nog altijd zelf repareren.
0: Ja, dat nog wel.
1: Dat
0: nog wel.
1: Dat is steeds niet gelukt.
0: Ja,
1: dat is niet met AI.
0: Ja. Dit is op zich wel een goede samenvatting. Het zegt hoe we het moeten doen, maar we moeten het nog allemaal doen. Rob, dankjewel.
1: Ja, gedaan. Hoi, hoi.
0: Ja, Rob is niet alleen in zijn... dan ben je toch zelf helemaal bij. Ook Jan zegt, ja, je hoeft het niet te geloven, toch? AI. Ja, nee, dat klopt. Daar heb je allemaal gelijk in. Maar dat hele systeem van AI kan natuurlijk ons gaan overroelen. Dusdanig dat we echt niet meer weten wat waar is. En ja, ik noem altijd het gevaar van de stoplichten en zo, weet je wel. Dat zulke systemen gewoon worden gehackt. Vliegtuigen helemaal worden gehackt vanzelf door AI. Er zit er niet eens iets raars achter. Even kijken, zegt Ingrid. Ik ben niet bang voor AI. Ik zoek gewoon gezellig, als ik iets niet weet, zoek het op via de AI. Groeten vanuit zonnige Aalte. Ja, daar al wel. Hier komt langzaam de zon door. Goedemorgen, Rob. Zeg maar, ja. Let maar op. Wij zijn nu al bijna overbodig. AI wordt de ondergang van de mens. Groetjes, Marja. Juist. Ja, die zit aan de andere kant van het spectrum. Die vertolken ook een hoop meningen. Die zeggen van, ja, pas er maar mee op. Simone bijvoorbeeld, die zegt, alhoewel ik me bewust ben van het grote nut dat AI heeft op allerlei gebieden, ben ik er ook wel een beetje bang voor. Het risico dat het helemaal uit de hand gaat lopen is volgens mij echt aanwezig. En dat maakt mij wel onrustig. En de wereld van vandaag is al zo onrustig. Het is niet mijn ding dus, AI. Laten we vooral zelf blijven nadenken en ontwikkelen en geen luie domkopjes worden die leunen en steunen op AI. Juist. Heb jij nog een AI-mening? Ben je bang of niet? Of denk je dat te kunnen handelen? Laat maar even weten. Wie nog? App en mail.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

James Brown, ja, die kun je nooit AI maken, hoor. Geloof ik toch? Nee, niet doen. Even kijken, we hebben het over AI en de angst daarvoor. Want de grote topmannen van de grote techbedrijven hebben gezegd... doe eens rustig aan met de AI. Het kan gewoon ons gaan regeren in plaats van onderzoom. Robbie zegt, ja, AI is een zegen voor velen. Maar het probleem... er zijn ook weer mensen die daar misbruik van gaan maken. En ja, kwaad in de zin hebben. Jammer. Ja, en AI zelf, heeft dat dan kwaad in de zin of niet? Ja. Thea zegt, controleren blijft het advies voor AI. Er zit geen ziel in. Dus gebruik het vooral als hulp. En Ruud zegt, goedemorgen Rob. Ben ook bezorgd hoor. De systemen zijn slimmer dan de mens. En kunnen straks al dan niet in opdracht van kwaadwillende regeringen inbreken. En hacken in alle systemen. Niet voor niets hè. De vier... topmannen van de CEO's die alles met die tech te maken hebben... waarschuwen, toch een beetje wakker worden. Suzanne zegt, AI is eigenlijk geen vooruitgang, maar achteruitgang. Hoe meer AI overneemt, des te minder gaan wij nadenken. Nou, en wat maakt ons nou eigenlijk mensen? Autonomisch denken toch? Dat wij zelf de regie houden in ons eigen leven. Als we steeds dommer worden, verliezen we precies dat. Juist. Even kijken. En Margriet, die zegt... checken... controleren en altijd op je hoede blijven. Een, ja, ik noem het altijd een gezellige paranoïde sfeer creëren rondom AI. Een gezellig paranoïde sfeer rond AI. Ik vind hem goed. En voor de rest zegt ook Sjaan... ja, ik vraag er steeds vaker iets aan... maar ik begin het ook steeds meer te betwijfelen. Ik check nog alles wat... en bij mij is 1 op de 3 dingen toch discutabel. Dus ja, wat moeten we ermee? Goed op blijven leggen, zegt Suzanne. En dan gebeurt er eigenlijk weinig. Je kunt altijd nee zeggen, toch? Ja, dan houden we het in de gaten, hè? Met z'n allen. En AI.

0: Suzanne, Freek, als het avond is, 10:56, tijd om iets te gaan winnen hier.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, zo simpel is het. We hebben vragen, jij hebt antwoorden. En bij iedere vraag die ik stel en jij hebt een goed antwoord erop, heb je prijs. Klaar af. Nog wel even door de ballotage. De ballotage is gelijk de eerste vraag ook. En de eerste vraag die houdt ons bij de dag vandaag. De paus is jarig. Ja, Robert Francis Prevost is jarig. 71 wordt hij. Wat is zijn pauselijke naam? En het rugnummer mag er ook nog bij. Dus, we vieren vandaag de paus. Hij wordt 71 jaar. Robert Prevost, dat is zijn naam waaronder hij geboren werd. Maar hij heet nu anders, want als paus heb je gewoon een pauselijke naam. Wat is de pauselijke naam van Robert Prevost? En als je wil, mag je het rugnummer erbij zetten. Ja, ze hebben niet zoveel namen om uit te kiezen, die pauze. Dus ja, dan meestal ben je de derde of de 17e. Ja, dit is ook een zoveelste. Hij wordt 71, de paus. Wat is zijn pauselijke naam? Je hebt twee platen. De tijd om je antwoord hier te krijgen. Via de app 06-22-22-1342. Of via de mail rob@gld.nl. Hier is Jason Mraz.

0: Voorbij de Koffie.
1: Juist, tijd voor het spelletje Voorbij de Koffie. En vandaag hebben wij als eerste vraag een vraag over een jarige. De paus is namelijk jarig. 71 wordt Robert Prevost. Maar wat is zijn pauselijke naam? Want als paus hou je niet je naam van de burgerlijke stand. Nee, dan krijg je echt een andere naam. Mag je waarschijnlijk zelf wel kiezen. En waar is Robert Prevost bij uitgekomen? Helma, wat is zijn pauselijke naam?
2: Paus Leo de 14e.
1: Ja, helemaal goed. Zelfs het rugnummer is goed. Heb jij iets met de paus?
2: Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik ga elk jaar een week naar Lourdes om te werken.
1: Oh, als vrijwilliger.
2: In die zin heb ik er wel een heel klein beetje bij.
1: En heb jij dan ook wel eens wonderen gezien in Lourdes?
2: Ja.
1: Nee? Nee. Nee, ja, het is meer denk voor ja, het hartversterkende en bijna placebo-achtige je beter voelen, toch? Via Lourdes.
2: Ja.
1: Ja. Maar jij hebt er altijd een goede week.
2: Altijd, ja hoor.
1: Nou ja, dat is toch ook al mooi meegenomen, toch? Ja. Helemaal neer. We gaan door naar de muzikale vraag. Deze dag is 1979 in Los Angeles uitgeroepen als Kenny Rogers dag. Jawel. Helemaal. Wat is eigenlijk de grootste hit van Kenny Rogers? Is dat Islands in the Stream of The Gambler?
2: Ik denk de eerste. Islands in the Stream.
1: Nou, dat is een beetje instinkt. Ik heb ze allebei goed gerekend, hoor. Want Islands in the Stream doet hij samen met Dolly Parton. Enorme knoepen van de wereldhit. Maar The Gambler ook. Dat doet hij dan helemaal alleen. Ja. Ja, die kennen wij niet zo. Dus echt puur een, ja, niet puur, maar veelal Amerikaanse aangelegenheid. Maar ja, hij heeft goed geboerd. Inmiddels bij overleden. Maar zijn muziek hebben we nog steeds. We gaan naar de provinciale vraag. De vraag over Gelderland. In Gelderland hebben wij een museum geheel gewijd aan René Lalique. Dat heet dan ook het Lalique Museum. Waar staat dat? In Doesburg of in Apeldoorn? Lalique Museum.
2: Doesburg.
1: Heb je snel gezocht?
2: Nee, ik heb niet gezocht.
1: Oh,
2: nee, ik zei het
1: al. Oh, okay. Oh ja, ik dacht misschien ben je even te zoeken snel met onze
2: AI. Nee, ik riep het al, maar toen antwoordde je niet. Ik denk,
1: dat ligt gewoon aan mijn oren. Dat was goed. Wel eens geweest dan ook?
2: Nee. Dat is niet.
1: De moeite waard. Dat is echt een particulier initiatief geweest dat een museum uit de grond heeft geklopt eigenlijk. Het is uniek. Ja, in Nederland en Benelux. Dus mooie dingen te zien. Wat ga je voor de rest doen vandaag?
2: Ik heb een beetje tijd. Dus ik ga de tuin in en een beetje wandelen. En een beetje ontspannen.
1: Lekker. Nothing to do and a whole day to do it. Heerlijk. Ja, je mag ook nog kiezen. Wat we gaan drijven, Kenny Rogers. The Gambler of Islands in the Stream?
2: Islands in the Stream.
1: Helemaal van harte. En twee van de drie prijzen komen naar jou toe. En hier is Kenny en Dolly.

0: Ja, de grootste van Kenny Rogers, die deed hij samen met Dolly Parton op Kenny Rogers Day in L.A. dan, hè?
1: Ja.
0: Hier is Sven Sillier, Someone New.

0: En nou is hij echt klaar, hè? Ja. Fiction Factory in Feels Like Heaven.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Hey, Remon!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Grijp nu uw kans.
13: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
13: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er

0: beheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. De verkeersinformatie dan. Er is een melding die komt vanaf het spoor. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen. En dat komt door een aanrijding.
2: Bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Alweer je leesbril kwijt?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier kampeeroase.nl.
7: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Start. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
19: Op de koffie.

Ah, een van de lekkerste stemmen als je het hebt over soul music. Al Green en Let's Stay Together. 11:12 geworden. Het is maandag. En dat betekent dat wij zo meteen gaan bellen met een van de mensen die voor ons is gaan kijken naar de Buena Vista All-Stars. Ja, we hebben sinds een paar weken gewoon kaarten weggevenactie op vrijdag. Ga je naar Muses, ga je naar een optreden. En de tegenprestatie is dat je de maandag erop gewoon eens even zegt hoe het was. Nou, Tanisha is geweest. Ben benieuwd of ze het leuk vond. De Buena Vista All-Stars. Maar ja, dat is zo'n ongelooflijk verhaal wat je op je afkrijgt dan. Kan alleen maar goed zijn, toch? Ja. Maar eerst met Huey Lewis and the News. If this is it, dan wat?

0: Nou, duidelijke taal van Yves Berendsen. Ja, nou. Hè? Wordt die ook wel eens tegen jou gezegd, Anisha? Duidelijke taal?
1: Nou, ik werk in de jeugdzorg, dus ja.
0: Ja, jullie horen allemaal, Anisha Dautal, die is voor ons allemaal vrijdag, afgelopen vrijdag, naar de Buena Vista All-Stars gegaan. Puur en alleen omdat ze zijn, nou, daar wil ik wel eens naartoe. Naar die Buena Vista All-Stars in Muses. Ja. Deed je dat op de Bonnefoy of wist je ongeveer wat je kreeg wel?
1: Nou ja, ik weet dat ik hun muziek heel leuk vind. Ik ben nog nooit bij een live optreden van ons geweest natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, ik had nog niet echt veel verwacht hoe het er toe zou gaan. Maar ik was goed verrast.
0: Ja, was je alleen?
1: Nee, ik was met mijn vriend.
0: Aha, is het dan romantisch, dit?
1: Ja, ik vind van wel. Ja, beetje okay. Dat voelen, een beetje passie voelen. Ja, ik vind dat romantisch.
0: Ja, nee, jullie hadden een hele mooie avond met z'n tweeën.
1: Ja,
0: zo,
1: zeker.
0: Ja. Buena Vista, dat gaat naar Cuba toe. Heb je iets met Cubaanse muziek?
1: Ja, ik vind het... in de zomer luisteren wij dat heel veel. Zeker Buena Vista, gewoon dat voelen, de zomerse gevoel van lange vakantie hebben. Of kleine dagjes vrij, wat dan als vakantie aanvoelt. Ja.
0: Ja, gewoon even lekker afschakelen en gewoon achterover leunen, vind ik het altijd van die muziek.
1: Heerlijk.
0: Ja, laat maar gaan. Zijn jullie optredens liefhebbers? Gaan jullie vaker naar concerten?
1: Ja, zeker. Ja?
0: Ja? Hoe vaak moet ik...
1: Nu iets minder drukke schema's, maar 2-3 keer in het jaar wel. Als we echt iets leuk vinden, we gaan niet naar iedereen, maar wel als we echt iets allebei heel erg leuk vinden. Ja.
0: Oh, lekker. Ja. En was het dit waard, de Buena Vista Social
1: Stars? Ja, zeker. Echt een aanrader voor iedereen.
0: Ja. Wat heeft je het meest verrast?
1: Eigenlijk, het is heel gek wat ik ga zeggen, maar het publiek... Buena Vista kon zo het publiek meenemen dat iedereen was daar vrolijk aan het dansen... Ook echt gewoon salsa aan dans. Heel gezellig, jong, oud. Dat maakt het wel. Je merkt eigenlijk geen leeftijdsverschil, want iedereen was vrolijk en iedereen vond iedereen lief. En de sfeer was heel gezellig.
0: Oh, het lijkt wel een soort bijeenkomst geweest dan. Dat alles klopte. Ja, dat kan, hè.
1: Ja.
0: Ja, nou, jij zegt het, hè? Ik denk het meteen. Het andere publiek kan ook zo'n avond maken of breken. Als je mensen hebt die niet mee willen en maar een beetje staan te hangen. Of te kritisch op een gitarist letten. Ja, dan is het ook weg. Hè?
1: Ja. Het is, ja.
0: Nou, een mooie avond dus. Mooie zaal ook. Ben je wel eens in de Muses geweest?
1: Ooit een keer, maar dan in een andere zaal van balletvoorstelling. Maar in deze zaal waren we nog nooit geweest, dus we waren aangenaam verrast.
0: Ja, nou, allemaal hele goede vinkjes dus op de lijst van Buena Vista All Stars. Zou je het aanraden dus, als mensen denken,
1: zeker.
0: Daar moet ik naartoe?
1: Ik raad het iedereen aan. Het is gewoon eigenlijk een heel groot, gezellig Cubaans feestje.
0: Ja, ja. En what you see is what you get, hè? Ik bedoel, de zaal is gemengd, want de heren zijn ook van allerlei leeftijd. Dus...
1: Ja, dat is ook wel leuk om te zien, hoor.
0: Ja, ja. Jij bent wat jonger, denk ik.
1: Ja.
0: En was het volgende optreden wat gepland staat?
1: Oeh, geen idee waar wij volgende optreden. Moet nog even goed nakijken. Ik wilde eigenlijk heel graag in volgend jaar een Swedish House Mafia, maar die komen niet naar Nederland, dus dat houdt alweer op.
0: Niet te ver rijden ook. Wat brengt jouw dag vandaag nog?
1: Werk, helaas.
0: Oh, en wat houdt dat in, het werk?
1: Ja, ik werk in de jeugdzorg, dus ik begeleid jongeren.
0: Oh.
1: Dus,
0: kun je er weer even aan gaan staan. Dus dan heb je zo'n verzetje af en toe wel even nodig, denk ik.
1: Inderdaad.
0: Juist. Zullen we nog iets van Buena Vista draaien?
1: Oh ja, lekker, altijd welkom. Ja.
0: Ik heb een Hotel Buena Vista van allerlei artiesten samen die eer betonen aan de Buena Vista vibe.
1: Oh.
0: Ja.

in the Arms of a Stranger, Hotel Buena Vista, door de Rhythm del Mundo Band en Aquila Rosse. Ach, daarvoor hadden we trouwens Tanisha, die was gewoon op ons verzoek naar de Buena Vista All-Stars geweest in Muses. En ze had een geweldige avond. En het mooiste is om te horen, het mooiste van de avond was het andere publiek. Ja, dan heb je echt een hele prachtige avond, hè. Als je allemaal in zo'n ruimte op elkaar afgestemd bent. Met dank aan de band, hè, aan de voorkant. Vrijdag, dan geven we weer kaarten weg en dan maken we bekend waar je naartoe kunt.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps. Mm-hmm.

Vijf over half twaalf voor hier op Radio Gelderland. Your Johnny Bristol, hang on in there baby. Het is warmer aan het worden in de provincie. 19 graden in Zuuk en in Arnhem-Oost 20,3 graden. Kijken we ook nog even naar het verkeer rond deze tijd op de Gelderse wegen. En dan zien we dat het langzaam een stukje drukker wordt, maar nog niet onoverkomelijk hoor. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging vanwege de politiecontrole. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en het Harde. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tussen Nunspeet en Putten nog steeds geen treinen door een aanrijding.

Benatar, Love is a Battlefield. Hoor je op Radio Gelderland hier om 14 voor 12. Ja, we hadden het vanochtend over AI en de waarschuwing van de grote techreuzen. De bazen ervan, die zeggen van, oh, we moeten langzaam aandoen, anders wordt AI onze baas. En Erwin die appt, ik zit eigenlijk sinds die waarschuwing maar met één plaat in mijn hoofd. The Road to Nowhere van de Talking Heads. Kun je hem doen? Ja hoor.

0: Talking Heads and We're on a Road to Nowhere, toch?
1: Dat klinkt gezellig.
0: Ja, dat is het ook, toch?
1: We zijn allemaal op weg naar...
0: Naar niks.
1: Nee.
0: Irene, weer terug op de
1: zeker.
0: School van Tot 3.
1: Ja, Tot 3. Onder meer over iets waarvan ik me afvroeg... wie koopt zo'n ding? Het gaat over brillen met een ingebouwd cameraatje.
0: Ja, ja.
1: Die zijn gewoon bij de opticien, bij sommige opticiens gewoon te koop.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja. Iemand die Hans eet en nog andere opticiens.
0: Die hebben ze ook.
1: Ja, die hebben ze ook. En dan denk ik, wie koopt er nou zo'n ding en waarom?
0: Nou ja, tech-mensen en mensen die echt nieuwsgierig zijn. Want je kunt met zo'n bril kunt natuurlijk iemand in kaart brengen. Je kunt daar heel ver mee gaan.
1: Ja?
0: Dus ik kijk nu naar jou, maar ik krijg dan op mijn netvlies eigenlijk... dit is Irene, daar
1: ja, zo oud is ze, daar geboren. Ja, ja, ja, ja. De Consumentenbond, die heb ik in de uitzending straks... die willen een verbod op dit soort brillen. Ze vinden het echt niet kunnen. Dat loopt ook de spuigaten uit. Ze kwamen met voorbeelden van mensen die inderdaad... In verschillende groepen op internet dit soort beelden met elkaar delen.
0: Ja, ja.
1: En dan worden er dames in bikini op het strand gefilmd. Maar ook video's bij besloten feesten.
0: Ja, dat, want
1: waar mensen nog eens misschien uit kleren gaan.
0: Dames in bikini op het strand filmen mag, hè? Gewoon.
1: Ja, maar als je het gaat delen met elkaar... dan krijgt het een randje waarvan ik wel snap... dat de Consumentenbond zegt, dit moeten we gewoon niet willen.
0: Maar ja, iedereen heeft ook een telefoon. En dat zie je dan wel duidelijker.
1: Ja, dat zie je duidelijker.
0: Ja, en dat natuurlijk met zo'n bril, je ziet het niet. Hè?
1: Nee, nou als je goed oplet, dan zie je het ook wel. Maar ik ga ze straks maar eens even laten uitleggen daarvan de bond... wat er allemaal precies op tegen is. En ook toch die vraag van, waarom zou je zo'n ding willen hebben? Maar misschien ben ik wel heel ouderwets, hoor.
0: Ja,
1: dat ben ik sowieso trouwens, maar...
0: ja, privacy is natuurlijk nooit ouderwet.
1: Nee, eigenlijk niet, hè?
0: Nee, maar... interessante
1: wat en meer?
0: Ja. Nou ja, deze slaat er wel op aan. Nee, Barry, this strange effect. Zo'n bril of niet, ja, zou jij hem kopen? Willen hebben. Mooie middag.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Hey!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Holido.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag.

0: kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietkar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Ties. Nou, hij zei het al, tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen. Komt door een aanrijding van een trein met een vrachtwagen. Het laatste nieuws daarover hoor je zometeen hier. Dan nog twee files te melden op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Kerkendriel en Waardenburg, 4 kilometer. 5 minuten liggen daar voorwerpen op de weg. De ANWB meldt nog niet wat voor voorwerpen dat dan ook zijn. Maar de rechte rijstrook is er in ieder geval dicht. En file op de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Zwolle-Zuid en het Harde, 9 minuten.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereld. Beroemde Blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry, bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Tom Jones op Radio Gelderland. It's not unusual. Na een heerlijke Spanjeweek ben ik weer present, lieve mensen. En na een hartstikke leuk wijkfeest ook in mijn woonwijkje in Arnhem. Dat is jaarlijks op de tweede zondag van september. Met de kraampjes, met tweedehands, met zelfgemaakte dingen, met bloemen. En onze eigen kraam met houtdraaiwerk en lampenkappen. Waar ik elk jaar een zeer slechte verkoopster sta te zijn. Omdat ik eigenlijk meteen al begin met korting geven. Wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Nou ja, het was hoe dan ook hartstikke leuk. De kraam, maar vooral ook de hele dag kijken naar wat er dan allemaal voorbij loopt. Ik word er heel vrolijk van. Mensen van allerlei pluimage, oud, jong, dik, dun, heel Hollands, of juist helemaal niet Hollands. Het wandelt er in opperste harmonie door elkaar, van rollator tot fatbike. En iedereen is vrolijk, wiegt wat mee op de muziek van even zo vrolijke muziekmakers. En dan denk ik, het kan gewoon wel. Met en samenleven, elkaar de ruimte geven. En ik vind dat dan altijd zo ontzettend hoopgevend. Nou, daar word ik vrolijk van. Ik wens je een goede middag. Ik ben er tot drie en van harte welkom.

0: De Doobie Brothers op Radio Gelderland. Een What a Fool Believes. Ja, iets met een ongeluk en met een trein en een vrachtwagen en andere zaken. Rob Heinzek is hier met het laatste Gelderse nieuws.
1: Ja, goedemiddag. In Ermelo is vanmorgen dus een trein met zo'n 150 passagiers op een vrachtwagen met betonplaten gebotst. Gaat om de Sprinter die onderweg was van Putten naar Ermelo. Voor zover bekend zijn er geen mensen ernstig gewond geraakt. Ging mis bij de overgang op de Horsterweg. En daar is onze verslaggever Teunis van der Poel. Teunis, wat zie je daar nu?
2: Nou, wat zie je en wat hoor je? De slagbomen, het rinkelen, de alarmsignalen van de slagboom, die rinkelen nog steeds. En wat we zien is dat er het voorste gedeelte van de vrachtwagen is zo'n 10, 20 meter meegesleurd door de trein die net was vertrokken. Ik zie dat er heel veel grind rondom die vrachtwagenbanden staan. De voorruit van de vrachtwagen die zit vol met barsten. En de vrachtwagen die vervoerde allemaal prefab onderdelen voor de bouw van een appartementencomplex. 200 meter over de spoorwegovergang. Dat is wat we dit moment zien.
1: Ja. Ja. Hoe groot is de schade aan het terrein, Teunis?
2: Nou, wat ik zie is dat vooral het voorste gedeelte van de trein beschadigd is geraakt. Het achterste gedeelte, of de andere coupés, valt het op zich wel mee. Want de trein was net vertrokken, had nog niet heel veel snelheid. Het valt op zich wel mee wat ik zie. De vrachtwagen is natuurlijk wel beschadigd geraakt. Die kan je afschrijven.
1: Ja, we begrepen dat de chauffeur van de vrachtwagen licht gewond is geraakt. Is jou duidelijk hoe het met die reizigers in de trein is?
2: De reizigers van de trein die zijn inmiddels allemaal weer met bussen opgehaald. En die hebben hun reis weer voortgezet. Er zijn op dit moment geen reizigers meer in de buurt hier in Ermelo.
1: Nee, en ook niet geen gewonden in die trein, voor zover jij weet.
2: Voor wat ik begrijp en weet, niet. Nee. Nee.
1: Is al duidelijk
2: is het leeg hier? Dus...
1: Ja, is al duidelijk hoe dit kon gebeuren?
2: Nee, ook nog niet. Er zijn op dit moment redelijk wat wagens van ProRail, incidentenbestrijding, die zijn aanwezig. De omgeving is hier afgezet met rood-witte linten. Je mag er ook niet echt dicht bovenop staan, dus we moeten vanaf afstandje moeten we hier naar kijken wat er allemaal is gebeurd. Dus afwachten op de woordvoering, totdat ze wat meer kunnen vertellen over het hoe en wat.
1: Verslaggever Teunis van der Poel was dat. Naar verwachting gaat het opruimen daar lang duren. ProRail verwacht dat er de rest van de dag geen treinen rijden tussen Amersfoort en Zwolle. Het bloemencorso in Lichtenvoorde dan. Dat is gewonnen door Corso-groep Marnet. Die maakte de wagen aftroeven. Deze bouwer legt uit wat er te zien is op die wagen.
3: Onze wagen is jaren gebaseerd op speelkaarten, waarbij de rode kaarten, de harten en de ruiten strijden tegen de zwarte kaarten, de schoppen en de klavers. En op die manier moet het een strijd voorbeelden en vandaar dus ook de naam aftroeven.
1: Ja, wil je wel zien hoe dat er nou precies uitziet, kan terecht op onze website. Daar is het hele Corso in Lichtenvoorde nog terug te kijken. Gisteren trokken 18 wagens met in totaal 5,2 miljoen dahlia's door Lichtenvoorde. En traditiegetrouw werd vanochtend de winnaar bekendgemaakt. En als je weinig te besteden hebt, is het moeilijk om een goede en betaalbare BH te vinden. Stichting Deelkastje uit Doetinchem houdt daarom vanavond een avond voor vrouwen die zich geen goed passende BH kunnen veroorloven. Die krijgen vanavond gratis advies en 2 passende BH's mee naar huis. Loes Bomers van de stichting vertelt hoe ze het plan daarvoor kreeg.
4: Nou ja, ik ben zelf minima, dus ik weet zelf hoe lastig het is om met een grotere cupmaat een goede BH te kopen. En daarnaast help ik met mijn stichting Minima een omgeving van Doetinchem. En het eerste verhaal waarbij ik echt dacht, hier moet wat gebeuren, was een vrouw die nu al 8 jaar geleden bevallen is. Haar dochter gaat goed en wel naar de basisschool. En zij draagt nog steeds dezelfde voedingsbaar, omdat ze gewoon niet weet waar ze heen moet.
1: En Bomers verwacht vanavond zo'n 60 tot 70 BH's weg te kunnen geven. Die zijn allemaal gedoneerd.
0: Ja, hartstikke goed initiatief, want die dingen zijn hartstikke duur. Dat weet jij natuurlijk niet, maar ik wel.
1: Ja. Nou ja, ik hoorde hier €80 met wat advies erbij. Ben je het snel kwijt?
0: Ja, dat gaat voor een goede BH. Betaal je dat heel makkelijk. Ja. Dus een mooi initiatief dit. En ik ga straks ook nog iets vertellen over de doorstart van Appelpop. Want daar zijn ze heel blij verrast dat ze gewoon volgend jaar weer een Appelpop kunnen organiseren. De voorzitter van Appelpop heb ik straks even aan de lijn.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Muziek van London Beat, I've Been Thinking About You. 12:58 is het. Ik had net eventjes WhatsApp-contact met tweelingzussen uit Apeldoorn, Jolanda en Linda Oosterveen. En als je al wat langer naar Radio Gelderland luistert, dan weet je dat die twee, als er iets te beleven valt met de koninklijke familie in Den Haag, dan zijn zij er altijd bij. Sterker nog, dan staan ze altijd vooraan, want daar genieten ze van. Het is hun lust in hun leven. Nou, morgen is het Prinsjesdag. Jolanda en Linda, die hebben te kennen gegeven. Wij zitten al heel vroeg in de trein om een heel goed plekje te hebben om straks die rijtour in de koets ook te kunnen zien. En morgen dan gaan we ze natuurlijk even bellen. Die Jolanda en Linda. Vast veel plezier, dames. En zometeen voorzitter Kees van Appelbop, die had wat benauwde momenten, want zouden mensen wel willen betalen voor dat altijd gratis festival? Nou, dat wilden ze wel. En dus kan Appelbop blijven. Deze draai ik met groot plezier. Dolly en Jolie.

0: Matchbox en Bas Bas, a diddle it. Het was een feestje afgelopen weekend in Tiel. Er was Appelpop. Het was vooraf even spannend, want Appelpop was altijd gratis. En dit jaar moest je voor het eerst betalen. Voor optredens van bijvoorbeeld Suzanne en Freek van Bluff, Flemming, Pommelien Thijs was er, Hanna mee, de jeugd van tegenwoordig. En de vraag van de organisatie was, ja, zou dat wel werken? Nou, bleek die angst allemaal ongegrond. Er werd betaald en dat vonden de bezoekers gewoon oké. En dus, voorzitter Kees van Keulen, volgend jaar komt er gewoon weer een Appelpop.
1: Ja, dat hebben we gelukkig zaterdagavond om 8:50 met de wereld kunnen delen. En dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Zeker als je zo'n mooi en strak en prettig festival kunt draaien. Maar als je de toekomst weer op kunt zoeken, maakt dat ook natuurlijk alleen maar mooier.
0: Ja, want ik heb inderdaad ook mensen zien praten op dat festival. En ze vonden het eigenlijk allemaal geen probleem om wat geld neer te leggen.
1: Nee, maar goed, dat wisten we eigenlijk al vrij snel. Ja. Toen we naar buiten hebben gebracht, Appelpop is niet meer gratis. Dat heeft te maken met financiële spreiding en dat soort zaken. En je wil de toekomst natuurlijk ook gewoon altijd in beeld houden. En er waren heel veel goede reacties direct. En toen hebben we echt de keuze gemaakt van we kunnen het gewoon gaan doen. En we horen eigenlijk, net wat jij al aangeeft, we horen alleen maar dat mensen er gewoon heel positief in staan. Ja. Dat is heel fijn.
0: Ja, je betaalt gelukkig bij jullie ook nog niet de hoofdprijs. Want als je dat gaat vergelijken met andere meerdaagse festivals, dan is het niet zo heel erg veel. Kunnen jullie dat overeind houden?
1: Dat hebben we dit jaar gezien. Ja, goed. We hebben gezegd van nou, gratis kan gewoon niet meer. Nee. En aan de andere kant, je moet gewoon de centjes gewoon altijd weer binnenhalen natuurlijk. Mensen vinden het geen probleem, dat hebben we dit jaar gezien. En voor volgend jaar zullen we die lijn door gaan trekken.
0: Ja, mooi. Heb jij een mooi weekend gehad?
1: Zeker. Ik ben ook nog eens een keer enorm gewaardeerd geworden door al mijn Appelpop-vrienden.
0: Ja,
1: door een speciaal moment op de vrijdagavond, wat voor mij echt een complete verrassing was. Waar mijn grote vriend Erik Thuis, mijn beste vriend Erik, enorm initiatief heeft genomen. Ik geloof dat er iets van 160 mensen hebben bijgedragen aan dat hele verhaal. Dus dat is, ik zeg wel eens misschien iets te veel eer, maar ik voel me zeer vereerd dat ze dat voor me gedaan hebben.
0: Ja, jij werd 60, want ik moet dat even uitleggen aan de luisteraars. Jij bent 60 jaar geworden afgelopen week, volgens mij ergens, hè?
1: Ja, en
0: jullie hebben altijd met de vrijwilligers, voordat het allemaal begint, zo'n lied met elkaar wat gezongen wordt om maar lekker de sfeer er alvast in te krijgen. En dat hebben ze nu gewoon live aan jou opgedragen.
1: Ja, dat is een nummer van de band Winfield. Ja. Ook een van mijn persoonlijke favorieten. Metropolis Part 1, dat gebruiken we al jarenlang als intro tape. Dan drinken we met z'n allen even een alcoholvrij biertje bij Front of House. En dat gingen we nu ook doen, maar we zouden op een ander podium openen dit jaar met elkaar. Maar toen gingen we in één keer naar het hoofdpodium. Dus toen had ik al iets van, dat klopt hier niet.
0: Maar
1: toen zag ik eigenlijk pas toen de intro tape ging lopen en de band inviel. Want ik dacht in eerste instantie nog dat het de band was die zou openen zeg maar op het podium. Dat ze ging soundchecken of zo. Maar toen zag ik inderdaad een logo van Dream Theater op drumvel van de drumstel. Toen had ik zoiets van, ze gaan het nog live spelen ook nog. En dat is een wens die we al jarenlang hebben.
0: Ja, mooi man.
1: Nu ook nog eens een keer speciaal voor mij. Maar natuurlijk ook voor alle Appelpop vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja, leuk. Nou, dat was een hartstikke mooie geheim gehouden verrassing voor jou.
1: Nogal.
0: Ja, prachtig. Morgen start alweer de voorverkoop van 2027.
1: Ja, we hebben gezegd, we gaan door. Dus we hebben eind vorig jaar natuurlijk ook op een gegeven moment moeten zeggen. We gaan door. In januari werd dat pas echt duidelijk. En nu kunnen we echt zeggen van volgend jaar kunnen we het gewoon weer oppakken. En op basis van dezelfde pijlers die we al jarenlang hebben, alle vrijwilligers, bijna 800 op de lijst moeten meedoen. De sponsoren en zo'n 170, 180 bedrijven die ons ondersteunen met een kapitaalbedrag. En dan het publiek natuurlijk van waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. Uh-huh. Die werken ook gewoon geweldig mee. Dus wat dat betreft is het een topfeestje geworden dit jaar.
0: Ja, mooi. En hopelijk volgend jaar ook weer. Appelpop is er volgend jaar gewoon weer. En wil jij erbij zijn? Morgen dus de voorverkoop alweer. Ik sprak een blije voorzitter Kees van Keulen. Fijne dag verder. Hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Ik heb nog een liedje voor je.
1: Ja.
0: Dat wil je graag horen, hè?
1: Ja, dat is, we hadden het net over Metropolis van Dream Theater, maar iedereen is dan de wereld van de scene. Ja, dat is ook wel een kraker binnen ons gezelschap.
0: Dat wordt met elkaar gezongen. Ik ga hem voor je opzetten.
1: Dankjewel.
0: Dag Kees.
1: Hoi.

0: Portugal, The Man op Radio Gelderland en Feel It Still. Floris Lafeber van Weerplaza, een hartelijk welkom in deze
1: Dankjewel,
0: show.
1: Dankjewel, Irene. Goedemiddag.
0: Ja, vertel, wat kunnen wij voor de rest van deze dag verwachten?
1: Ja, op dit moment is het wel nog droog met de meeste zonneschijn in het noordoosten van het land. Nabij het grensgebied van Overijssel en Gelderland is het momenteel nog vrij zonnig. Maar in het zuidwesten, in de rivierenstreek, daar is momenteel al de bewolking toegenomen en regent het af en toe. En die band met bewolking en regen trekt heel geleidelijk via het midden ook naar het noordoosten van het land, waardoor de zon het wat lastiger krijgt.
0: Oké, ja, ik zie hier de bewolking inderdaad al aanwezig in Arnhem. En dat wordt eigenlijk nog maar meer in de loop van de middag. Gaat het ook echt regenen?
1: Nou, het valt wel mee hoor. Zo nu en dan wat gespetter. Ik denk dat het op de meeste plaatsen niet eens de grond haalt. Maar je kan er wel heel eventjes nat van worden. Het stelt allemaal heel weinig voor. Het is een zogenaamd zwak warmtefront wat overtrekt. En dat betekent dat de neerslaghoeveelheden sowieso heel erg gering zullen zijn. Maar het wordt wel wat warmer in de loop van de dag. Momenteel al behoorlijk vochtig en warm met zo'n 20 graden. Maar aan het eind van de middag hebben we dan waarden tussen de 21 en plaatselijk 24 graden.
0: Okay.
1: Kan de zon af en toe nog eventjes doorbreken. En omdat er weinig wind staat, ligt de temperatuur dus ook vrij hoog. En vanavond zien we dan een vrij bewolkt weerbeeld. Af en toe wel enkele opklaringen. Maar de bewolking heeft ook vannacht vaak de overhand. Misschien kan er plaatselijk wat nevel of mist ontstaan. En sowieso is het vannacht ook niet koud, met minima tussen de 15 en 17 graden. Morgen starten we dan met een enkele nevel- of mistbank. Die zal wel snel plaatsmaken voor zonneschijn. En dan volgt er toch een hele mooie nazomerdag met veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken. En onder invloed van die zuidelijke stroming wordt er dus hele warme lucht naar onze provincie toegeblazen. Met morgenmiddag zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden.
0: Ja.
1: In combinatie met een hoge luchtvochtigheid voelt het dan broeierig aan.
0: Ja, dan zitten we toch op half september nog steeds in de zomer. Ja.
1: Inderdaad, ja, het is echt een vleugje nazomerweer waar we morgen mee te maken krijgen. Morgenavond neemt dan de bewolking toe op nadering van een storing. En dan kunnen er morgenavond ook enkele stevige buien voorkomen. Met misschien lokaal kans op onweer en hagel. Maar dat is echt eventjes nog koffiedik kijken. Vanaf dan wordt er wel wat minder warme lucht aangevoerd. Woensdag tot en met zondag eigenlijk is het dagelijks zo'n 17 of 18 graden. Er is geregeld ruimte voor de zon, maar we moeten ook rekening houden met een aantal regenbuien die overtrekken. Ja. Dus dan gaan we een wat wisselvalligere periode in.
0: Ja, nou, ik vind het allemaal prima. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Tot

Sister Sledge en We Are Family. Zometeen de Consumentenbond over brillen met een ingebouwde camera. En ik ontmoet op straat een stoere grote kerel met een heel klein hondje met de naam Hopkins. We hadden het over Appelpop, volgend jaar weer en morgen start al de voorverkoop. Deze twee stonden er dit weekend op het podium. Hannah May en Bluff.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk

0: ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Robert. We hadden het er al over, de aanrijdingen vanochtend op het spoor tussen een vrachtwagen en een trein. Daardoor rijden tussen Nunspeet en Putten geen treinen. Er rijden wel bussen. En dat duurt nog de rest van de dag, geeft de ANWB aan. Dan op de A12, ja, daar staat heel vaak file, maar dit keer is de vertraging behoorlijk. Meer dan 20 minuten voor de Duitse grens. En op de A50 Arnhem richting Oss staat file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 minuten is daar de extra reistijd.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: De prijs.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Roy Orbison op Radio Gelderland en Hope Pretty Woman. Je kent ze wel uit films. Brillen met een ingebouwde camera waarmee je foto's kunt maken en ook kunt filmen. Tja, het is er, dus we kopen ze ook. Want nou ja, je wordt gewoon overal gefilmd. Maar de Consumentenbond wil een verbod op die brillen. Zometeen vertelt Mirjam van de Bond waarom dan. En ik neem je mee de straat op om kennis te maken met hond Anthony Hopkins. Je denkt dan aan een flinke hond, maar Hoppy is een chihuahua.

0: De Fortunes op Radio Gelderland. Here comes that rainy day feeling again. Nou, laten we hopen van niet. Het is bijna 19 minuten over 1. Ja, ik zei het daar straks al iets over. Het voelt een beetje als een James Bond-ding. Een bril met daarin een cameraatje dat opnames kan maken en foto's en video's, zonder dat iemand daar eigenlijk iets van merkt. Maar de wereld van James Bond is ook de werkelijkheid, want er zijn van die brillen in de handel, gewoon bij de opticien te koop. En de Consumentenbond vindt dat helemaal geen goed idee en komt in actie. Mirjam de Witte van de Bond, hallo.
1: Hallo, goedemiddag alweer.
0: Goedemiddag, ja. Vertel eens iets over die brillen. Wat zijn dat voor dingen?
1: Ja, het ziet er dus uit als een hele gewone bril. Een Ray-Ban bril, die heel veel mensen ook wel hebben. Maar bij het pootje, zeg maar waar het pootje en de bril samenkomen, daar zit een camera in. En als je daar een foto of een filmpje mee gaat maken, dan gaat er ook een lampje knipperen of branden naast de camera. En dan... Ja, dan is het de bedoeling dat mensen weten, oh, nu word ik gefilmd of nu word ik gefotografeerd. Nou ja, wat ons betreft is dat hele lampje al niet voldoende om aan te geven van nu wordt er een foto of een video van mij gemaakt. Bovendien is dat lampje in veel gevallen helemaal niet zo goed te zien. Zeker niet in de zon of van een afstand. En dan als van een afstand denk je, nou ja, mooi, maar dan ziet hij me ook niet. Jawel, want de resolutie van die camera in de bril is ook nog sterk genoeg om echt goede, scherpe beelden te maken van best wel een grote afstand. Ja. Dus we vinden dat de privacy van iedereen die over straat loopt, op het terras zit, op het strand ligt, dat die hiermee in het geding is.
0: Ja, ja. En waarom vinden jullie dit dan een slecht idee? Ik bedoel, je hebt ook... je kunt met je camera, met je telefoon kun je filmen. Ook niet altijd heel erg duidelijk. Je wordt op straat sowieso overal en altijd ongeveer al gefilmd. Ja. Waar zit voor jullie de bottleneck? Wat is het grote probleem?
1: Ja, twee dingen. Op deze manier is het te makkelijk het stiekem te doen. Er zijn ook speciale stickers te koop om dat lampje af te dekken. Meta zegt zelf van dat kan niet. Als het wordt afgedekt of als het opnamelampje wordt gemanipuleerd, dan zal de camera niet werken. Nou, wij hebben het zelf geprobeerd met een van de laatste privacy updates. Het lukte ons wel. En het tweede is dat beelden en de woorden, die gaan naar Meta. Dat is dat supergrote Amerikaanse big tech bedrijf van Facebook en van Instagram. En nou ja, wij vinden het zorgelijk dat beelden daar naartoe gaan, omdat ze wat betreft de privacy en ook hoe zij de data verwerken, wat doen ze daarmee, wat leren ze daarmee allemaal van ons. Ja, dat vinden we zorgelijk.
0: Ja, ja, nou, ik zei net, je wordt natuurlijk op heel veel plekken gefilmd en heel vaak komen dat soort dingen ook bij die big tech bedrijven terecht. Maar het grote probleem is dat je het dus te weinig in de gaten hebt.
1: Ja, zeker. Je hebt het te weinig in de gaten. En het komt dus inderdaad ook gewoon bij een big tech bedrijf terecht, waarvan we niet weten wat er dan mee gebeurt.
0: Nee, nee. Wie kopen eigenlijk dit soort brillen?
1: Ja, wie kopen dit soort brillen? Nou ja, als je moet afgaan van wat je in de media ziet, dan zijn het mensen die er geen goede bedoelingen mee hebben. De laatste wat we zagen in de Telegraaf is dat er mensen met de brillen hebben rondgelopen op het strand. Vervolgens al die beelden een leuke compilatie hebben gemaakt. En daarmee werden allemaal mensen die dus in bikini te zien waren, die werden in appgroepen gegooid met van... Alsjeblieft, hier is een heerlijke borstenparade. Dat soort zaken worden er dan gedaan. En als je ook kijkt naar van twee mensen van de Consumentenbond hebben ook de bril opgehad. En eentje die zei ook van ik voelde mezelf bijna een gluiperd. Weet je wel? Gewoon alleen al doordat ik die bril op had en tegen iedereen wilde zeggen, ik heb deze bril op, maar ik ben niet aan het filmen hoor. Ik ben niet, weet je, dat je bijna verontschuldigingen wil gaan maken al direct. Nou ja, en dat de bril op sommige plekken al verboden is. Verschillende poppodia, ik geloof cruiseschepen. Er wordt steeds meer over nagedacht van willen we dit hier eigenlijk wel binnen hebben. En dat is ook goed.
0: Ja, ja, zeker. Jullie willen een verbod. Wat gaan jullie daarvoor doen?
1: Nou ja, we zijn in ieder geval nu dit signaal hebben we gegeven. We zijn nog aan het kijken hoe we dat verder kunnen laten komen. Maar waar we ook mee bezig zijn, is dat onze overkoepelende consumentenorganisatie in Europa, dat is de BEUC, die zit in Brussel, die is ook al aan het kijken wat we hier juridisch tegen kunnen doen. Dus er worden verdere stappen gezet.
0: Ja, en ondertussen is jullie advies, doe het maar gewoon niet, zo'n bril kopen.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad ons advies. Van koop het, doe het alsjeblieft gewoon niet. De privacy van iedereen is gewoon in gevaar hiermee. En we hebben ook wel gezien dat mensen die slechtziend zijn hier wel wat aan hebben, hè, aan deze bril. Mm-hmm. En het is echt niet onze bedoeling om daar tegen te zeggen van gebruik hem dan niet. Maar misschien dat het dan gebruikt kan worden met een medisch voorschrift. Als iemand daar echt baat bij heeft. Maar dat iedereen met deze camerabrillen elkaar allemaal maar kan filmen overal. Nee, dat is niet wenselijk.
0: Oké, Mirjam de Witte van de Consumentenbond, dank je wel.
1: Graag gedaan.

Boney M en Daddy Cool. Ja, Bob Dylan, Stevie Wonder, Taylor Swift staan allemaal in de Hall of Fame in Amerika. En vanaf vanavond heeft Nederland ook zo'n Hall of Fame. Bij Museum Beeld en Geluid is het vanavond feest, want Nederland heeft zo haar eigen iconen in de muziekgeschiedenis. Ramses Shaffy, Herman van Veen, maar uit Gelderland ook Frank Boeien, muziekbedenker Emiel Hartkamp en schrijfster Billine Muldijk. Wij zijn als Gelderland goed vertegenwoordigd daar. Frank Boeien is er vast ook bij vanavond. Wij onderschrijven zijn plekje in de Dutch Hall of Fame met deze. Je hoort hem wat minder vaak, het is een prachtig.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Muziek van Crowded House op Radio Gelderland. It's Only Natural. Dan gaan we de straat op. Dan loop ik toch regelmatig rond met mijn opnamesetje en kijk ik links en rechts naar mensen die mij opvallen. Die vriendelijk kijken. Of die ene meneer, een grote stoere vent met tattoos, die gezellig met zijn kleine mini-hondje overstak. Hij aaide het beestje onderweg en noemde zijn naam. Die vond ik nogal opvallend. Hopkins heet het hondje. Hopkins. Hoe dan?
1: Van Anthony Hopkins. Daar komt die naam vandaan.
0: Het is, als ik mag zeggen, niet een hondje dat er heel erg op lijkt.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Want als je hem zou moeten beschrijven, wat is het dan?
1: Het is gewoon een chihuahua. Ja. Gewoon een hele azachtig, lieve chihuahua, zeg maar. Hij is niet hoe anderen. Je hebt meestal een beetje van die piranhas. Maar hij is er precies tegenovergesteld. Ja, hij is super lief, hoor. Ja.
0: Maar luister, hoe kom je erbij om Anthony Hopkins te vernoemen en je hondje zo te noemen?
1: Mijn ex-vriendin heeft die naam uitgekozen. Dus zo zijn we bij die naam gekomen. Ja, ja, en ik vond ze sowieso altijd niet leuk een hond een typische naam te geven, weet je.
0: Geen Bello of...
1: Ja, precies, precies. Mijn zoontje heet ook Maximus Aurelius. Dus dat zijn wel aparte namen, ja. Klopt, ja.
0: Ja, dus daar ben je wel van. Maar ja, dan krijg je zo'n heel klein hondje als puppy gekregen?
1: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: En dan denk je aan, ik moet bij Anthony Hopkins altijd denken aan die verschrikkelijke griezel met dat enge pakken aan.
1: En dat was ook niet mijn idee, ik had hem wel anders genoemd. Maar het was toch van mijn ex-vriendin, dus...
0: Maar ik sprak jou aan, toen zei hij, nou, die past echt wel bij je.
1: Ja, ja, ja, dat past, ja, sowieso, ja, vind ik wel, ja.
0: En waarom dan?
1: Hij is ook heel apart. Hij is niet hoe andere chihuahuas, zeg maar.
0: Nee. Dus als ik nou tegen hem roep...
1: Meestal noemen we hem Hoppy.
0: Hoppy. Hopkins. Hopkins. Oh, kijk, Hoppy.
1: Oh. Ja, Hoppy, ja. Meestal noemen we hem Hoppy.
0: Er wordt gekwispeld. Hi, ja. Hoppy. Weet je wel naar wie je bent vernoemd? Nee, zegt hij.
1: Nee. Maar hij kan wel echt met iedereen kan hij wel. Ja, nou is alles maar spannend hier. Super lieve hond. Ja, joh. En iedereen kent hem. Oh. Iedereen? Ja, joh. Nee, dus ja.
0: Nou, ik wens jullie heel veel plezier met Hopkins. Ja, ik vind het de meest bijzondere hondennaam die ik ooit heb gehoord.
1: Precies, ja.
0: Hoe heet hij zijn hondje ook alweer?
1: Maximus Aurelius.

Een Backstabbers op Radio Gelderland. 7:07 is het. We gaan straks er eens even lekker kletsen over een kwestie die veel voorkomt en waarvan je kunt afvragen, hoe kan dat nou? En vooral ook, hoe los je het op? Vandaag gaat het over, hou u vast, de zweetvoet. Ja, ik weet, het is niet zo lekker, maar het is wel doodnormaal. En de een heeft ze en de ander niet. En eigenlijk snap ik dat niet. Hoe kan dat? En natuurlijk, wat doe je tegen zweetvoeten? Tegen zweetvoeten krijgen, maar ook wat je moet doen als je je schoenen uittrekt en je denkt, wow, wat een lucht. Hoe krijg je die lucht uit je schoenen? En wat kun je sowieso doen tegen het krijgen van zweetvoeten? Nou, allerlei vragen. We gaan ermee aan de slag zometeen in het laatste uur van Tot 3. En heb je tips als het gaat over zweetkakken? Die zijn er toe.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bekijk bij Nama de grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Met de nieuwste kleuren. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
9: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
8: De grootste kleurenwand van Sigma, Flexa en Pure. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
11: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Robert. Ik ga daar nog wat files aan toevoegen. Op de A2 staan ze. Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en Culemborg 9 minuten. En de andere kant op richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, 12 minuten extra reistijd. En nog steeds rijden er tussen Nunspeet en Putten geen treinen door een aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen. Er rijden bussen. Dat duurt nog de rest van de dag.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: de Beatles. Ja, moet ik dat eigenlijk nog zeggen? We can work it out.
1: De klok op rock.
0: We zetten de klok weer even op standje rock met een bijzonder nummer van Pearl Jam, Black. Van het debuutalbum van de band uit 1991. Het gaat over een liefde die voorbij is, maar die maar moeilijk los te laten is. Nou ja, dat gevoel kennen velen van ons zeker wel. Ik ga van dat Black een bijzondere versie draaien, de Brendan O'Brien mix. Die O'Brien gaf het nummer een compleet nieuwe draai, met minder jaren 90 galm, wat droger, ook wat directer, zei hij zelf. Een liedje dus over een gebroken hart in een hipper jasje. Vandaag Black van Pearl Jam in...

0: Stella Lefty op Radio Gelderland en Boston. Vandaag in dit altijd leerzame stukje show een wat minder smakelijk onderwerp. Maar ik dacht, de lunch is inmiddels wel op. Hij kan wel, vind ik. En ook omdat het gaat over iets waar heel veel mensen last van hebben. Wij gaan het hebben, dames en heren, over de zweetvoet. Rob, ik durf bijna niet te vragen.
1: Of ik degene ben die zo stinkt.
0: Ja, precies.
1: Nee, ik ken het probleem. Ja, zoals de meeste mensen denk ik, dat je toch die schoenen iets te lang hebt aangehad achter elkaar. Of ze zijn nat geworden, hebben een nachtje te lang nat geweest. Dan kan het zomaar voorkomen natuurlijk dat er toch wat vreemde geur opstijgt.
0: Ja. Wat doe je dan? Dan gooi je ze naar buiten of zet je ze in de gang en denk je nou zoek het maar uit?
1: Nou, ik had dus gehoord dat je ze dan in de vriezer moet zetten.
0: Oh.
1: Een nachtje.
0: Dat toen ging je koelkast kapot.
1: Nee, dat dan weer niet. Maar goed. Dat is een van die tips die ik ken.
0: In de koelkast of in de vriezer dus.
1: En je hoeft het helpt hoor.
0: Ja, het gaat natuurlijk over bacteriën. Misschien dat je die bevriest. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen luchten. Of lukken.
1: Jij
0: durft het ook bijna niet aan mij te vragen natuurlijk. Ja, ik durf eigenlijk te zeggen dat ik ze niet heb.
1: Niet?
0: Dat is ook een van de dingen die ik me afvraag.
1: Goed,
0: nee. Mijn voeten zitten op slot. Ja. Een van de dingen die ik me wel afvraag. Want de een heeft het dus wel en de ander heeft het gewoon helemaal niet. Maar veel mensen hebben het wel.
1: De ene zweet natuurlijk ook gewoon meer dan de ander.
0: Dat is zo.
1: Meer via de voeten of je andere lichaamsdelen.
0: Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik natuurlijk sportschoenen aan heb en ik heb een stukje hard gelopen en ik trek ze uit, dan... Ja.
1: Van die vakantieschoenen die je een week aan hebt gehad tijdens het lopen. Ik weet het niet.
0: Oké, ik heb het ook. Vooruit. Ja. Nou, het is grappig, want ik kondigde het aan een minuutje of 20 geleden. En toen kreeg ik dus een mailtje, een WhatsAppje van een schoenmakerij in Arnhem. Ik heb al gezegd, ik mag geen reclame maken voor deze schoenmakerij. Ja. Maar deze schoenmaker hebt wel wat goed helpt tegen stinkende schoenen. Nou, alleen van zweetvoeten is vooral schoenen sneakers dragen van leer.
1: Oh ja.
0: En voor een beter natuurlijk gevoel is dat ook fijn. Hij zegt, je moet vooral geen broeikaseffect creëren in je schoenen.
1: Ja, ja.
0: En dus geen kunststof, geen sneakers. Want daar gebeurt dat inderdaad wel. Okay. En hij zegt, er is een leren inlegzooltje, een zooltje wat heel goed helpt. Hij zei erbij, dat verkoop ik ook. Maar ja, ik zei al, ik mag geen reclame maken. En hij noemde ook de ProBio Action. Dat zal hij wel verkopen, maar en nog wel meer mensen. Dus dat mag ik dan wel even noemen. Het is een soort spuitbusje volgens mij. Gebaseerd op probiotische bacteriën.
1: Zo.
0: Die de slechtgeurende bacteriën als het ware opeten.
1: Oké, nou, zijn al behoorlijk wat tips.
0: Zeker.
1: We gaan nog even zoeken, toch?
0: Laten wij vooral nog wat verder zoeken. En mochten mensen nou de ultieme tip hebben, laat weten.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Milaan op Radio Gelderland, Suzy Quartro. En ik vraag me dan onmiddellijk af, zou Suzy ook wel eens last hebben van zweetvoeten?
1: Ja hoor. Ja.
0: Iedereen, hè?
1: Suzy wel.
0: Ja, ja, nou goed, het thema van dit uur eigenlijk. Hoe komt het? Zweetvoeten, waarom heeft de een het wel, de ander niet? Wat kun je doen tegen die soms enorm penetrante lucht? Want dat mogen we wel vaststellen.
1: Ja.
0: Het ruikt niet naar roosjes, zeg maar, over het algemeen.
1: Nee, komt door bacteriën die zweet afbreken. En die bacteriën, ja, die doen het goed met de vocht en warmte. Dus inderdaad, zoals we hoorden net van de schoenmaker, in een broeikasje.
0: Ja.
1: Ja, wat kun je er tegen doen? Nou, om te beginnen bij de voeten, gewoon die voeten goed schoonhouden. Iedere dag wassen natuurlijk. Lauw warm water, niet te veel zeep en vooral goed afdrogen. En er bestaat inderdaad ook zoiets als voetdeo. Wist ik niet.
0: Oh.
1: Zoals okseldeo kun je ook je voeten doen.
0: Je kunt niet het een verwisselen met het ander?
1: Heb ik ook opgezocht. Ja. Kan wel, maar het zijn wel verschillende producten. Het is beter om daar een specifiek product voor te zoeken. En die okseldeo moet je kennelijk mee oppassen. Als je bondjes en zo aan je voet hebt, dan wil je dat er niet op smeren.
0: Nee, dat snap ik.
1: Ja, je sokken en je schoenen, daar kun je dus veel aan doen. Net hoorden we ook al van de schoenmaker leren schoenen. Hè. Die nemen het vocht op of zetten het weer af naar de omgeving.
0: Ja.
1: Dus dat vocht wordt mooi afgevoerd.
0: Het ademt, ja.
1: Heb je synthetische schoenen, ja, dan kom je al snel in dat broeikasje terecht. Dat vocht blijft aan de binnenkant zitten. Het wordt lekker warm en die bacteriën die gaan flink aan de slag.
0: Maar sneakers zitten zo lekker.
1: Ja, maar ja. Dus. De sokken, dat is natuurlijk ook belangrijk. Het soort sokken wat je aantrekt. Katoen wordt vaak aanbevolen omdat die veel vocht opnemen. Maar ja, als die vol zitten, dan klot je eigenlijk rond in je eigen zwembadje in je schoenen. Dus dat wil je ook niet. Merino.
0: Het wordt alsmaar erger, Rob.
1: Ja, vind je het vies?
0: Ja, enorm.
1: Nou ja, merino-wol heb je ook. Dat voert dan beter vocht af. Synthetische sportsokken wordt dan wel weer aangeraden. Omdat die het vocht niet vasthouden, maar meteen naar buiten afvoeren ook. En sokken met zilver heb je kennelijk ook nog.
0: Oh.
1: Die zilverdeeltjes die remmen de geurvorming. Maar na meerdere keren wassen is dat toch weer vaak wat minder.
0: Moet je weer nieuwe sokken met zilver kopen.
1: Zijn. Nee.
0: Ja.
1: Een standaard tip wel, wissel schoenen af. Zodat ze niet vochtig blijven aan de binnenkant. Dat vocht dat moet er echt uit. Moet je drogen. Beter niet op de verwarming. Want dan maak je het dus weer warm. Krijg je weer een broeikasje. Dus zorgen dat het schoon blaast eigenlijk. Zet even buiten.
0: Ja, buiten. Ja, dat is altijd een goeie. Ook als het stinkt. Lekker buiten. Ja.
1: Ik kwam net met die tip van de vriezer.
0: Ja.
1: Heb ik even uitgezocht.
0: Ja.
1: De bacteriën zouden doodgaan in de vriezer. Nou, blijkt niet helemaal zo te zijn. De meeste bacteriën overleven dat gewoon. Ze komen wel even stil te liggen in de vriezer. We hebben er geen zin meer in. Maar als ze weer ontdooien, dan
0: komen ze weer tot leven.
1: Hard te keer. Ja. En ook het vocht wat dan in je schoen zit, ja, dat bevriest wel, maar gaat er niet uit. Dus als
0: en
1: het
0: ontdooit ook weer. Ja, precies.
1: Weer
0: dus dat is een bakerpraatje.
1: Maar. Baking soda. We komen er heel vaak op uit. Dat is wel een tip. Stop dat in je schoen. Het absorbeert vocht en neutraliseert geuren. De volgende ochtend zou je het eruit kunnen kloppen. Je kan het ook met de stofzuiger eruit zuigen. Andere tip daarbij is stop het in een sok. En stop die sok dan in je schoen. Dan zit niet al die baking soda in je schoen. En als laatste, dan hebben we ook nog, net zoals we die voeten deo hebben, heb je kennelijk ook schoenen deo. Misschien dat spulletje waar de schoenmaker
0: erin spuit en dat over had. Maakt dan bacteriën ook dood, denk ik. Of de een bacterie eet de andere op. Zo het was
1: het
0: verhaal.
1: Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het zou kunnen. Ja.
0: Ja.
1: Nou stuit ik nog op een feitje en daar word je ook niet blij van, Irene. Want hoeveel vocht komt er nou uit je voeten?
0: Ik wil het niet weten. Ik wil het niet weten. La la la la la. Ik wil het niet weten.
1: Samen gemiddeld ongeveer 1/4 liter vocht per dag. Met 2 voeten samen kun je dus een klein glaasje vullen per dag.
0: Echt waar?
1: Ja, er zijn mensen die het ook nog meer hebben. Zelfs tot 1/2 liter wordt zelfs over gesproken. Maar goed, de helft is natuurlijk 's nachts. Dat verdwijnt in je bed, denk ik. De andere helft in je schoenen.
0: Een glaasje. Per dag?
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar wel voor 2 voeten. Dus 1/2 glaasje per voet.
0: Jongen. Ja, dit zijn feiten die onthouden mensen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Word je misschien niet heel blij van. Maar het is wat het is.
0: Ik krijg nog 1 tip binnen van Jelle. Die zegt, steek je sokken in de fik. Dan zijn de bacteriën ook dood.
1: Ja,
0: dank je wel, Jelle.
1: Schoenen ook in de fik.
0: Hartelijk bedankt voor deze toevoeging nog. Nou, dat van die 1/2 liter, dat ga ik nooit meer vergeten. Ja. En het is niet van die kennis die ik graag wil onthouden. Nee. Maar ja, er is niks meer aan te doen.

0: plaatjes.
1: En muziek met de nodige humor. Right Said Fred hoorde je en Deeply Dippy.
2: 3 voor 3.
1: 3 plaatjes, de laatste 3 van tot 3. En ze hebben altijd een themaatje, een verband. En een leuke vandaag, het gaat om het gebruik van een instrument dat oorspronkelijk uit India komt. Luister heel even. Wonderlijk geluid, hè? Het is de sitar, het is een soort gitaar, maar dan met een flink buikje en de hals ziet er ook heel anders uit. Die sitar komt dus oorspronkelijk uit India, werd populair in de westerse popmuziek in de tweede helft van de jaren 60, dankzij George Harrison van de Beatles trouwens. En laat ik die nou net niet in het rijtje hebben. Wel de Rolling Stones en ook Paul Young. En het begint met Boudewijn de Groot. Die had een tijd dat hij experimenteerde met allerlei wereldinvloeden in de klanken van zijn muziek. Nou, dan zit je dus met die sitar hartstikke goed. Het geeft een mooi oosterstintje. Dit is Boudewijn met Picnic.

0: Paul Young en Every Time You Go Away. Nou, die elektrische sitar, die hoor je heel erg goed in het geval van Paul Young. Oorspronkelijk was het nummer trouwens van Daryl Hall en John Oates, maar Paul Young maakte daar dankzij die sitar dus een heel eigen ding van. Deze man die hier nu in de studio staat, die kan ongeveer alles. Hij heeft vorige week mijn programma gedaan toen ik even lekker in Spanje was. En vanmiddag neemt hij gewoon weer 3-6 over.
1: Ja,
0: Joost.
1: Daarna heb ik dan bijna echt vakantie.
0: Ja,
1: die mooie leuke zomer hier. Maar nee, zeker. En met de Counting Crows in de wissellijst.
0: Oh, wat leuk.
1: En die kennen velen misschien van Big Yellow Taxi, hè? Ja. De cover van...
0: En het nummertje met Bluff natuurlijk ook.
1: Ja, veel muziek hebben ze ook gemaakt, voor Shrek onder meer. Maar ik ga even terug naar de tijd dat ze echt populair waren. Begin jaren 93, toen ze toch wel een hitalbum uitbrachten. Met nummers erop, zoals Mr. Jones bijvoorbeeld. Nou, dat draaien wij niet zo heel vaak hier op Radio Gelderland. Dus ik dacht, nou, leuke aanleiding om dat vandaag wel eens te doen. Want
0: ja, precies.
1: Het is natuurlijk zoveel jaar geleden dat het album is uitgekomen. 14 september 1993 kwam dat album uit.
0: Oké, okay, nou, mooie reden om dat te doen. Nog meer highlights in de komende uren?
1: Nou, hoorde ik jou ook nog even over die luxe prijzen voor BH's. Tenminste, als je een luxe BH laat aanmeten, dan kan dat in de kosten lopen. En dat is niet voor iedereen betaalbaar. Nee. En vanavond is er een cup en cake event. Ja, wel met cake volgens mij en ook met koffie.
0: En met
1: maar
0: cups.
1: Ook met heel veel BH's in ieder geval in Doetinchem.
0: Ja.
1: Dus daar ga ik in ieder geval eventjes over.
0: Oh, wat goed. Ja, dat is hartstikke goed. We hadden het inderdaad ook al even genoemd. Ja. En die dingen zijn inderdaad peperduur. En je moet ze vaak vervangen en er toch ook meerdere van hebben. En niet voor iedereen is dat betaalbaar. Wat leuk was, is dat we hadden het erover. En onmiddellijk belde er een mevrouw hier naar de omroep. En die zei, ik heb ook nog een heleboel liggen. Dus die hebben we weer in contact kunnen brengen met die mensen van die in Doetinchem die avond organiseren. Ja. Zodat ze daar gewoon nog een keer.
1: En het is echt ook voor iedereen, want ik heb er nog even met mijn vrouw over gehad. Ik zeg, voor €12,50 koop ik mijn BH hoor, bij de bekende winkels. Hè? Nou, ik hoef ze niet te noemen.
0: Nee.
1: Maar dat kan dus ook een BH zijn die voor een ander helemaal niet goed zit. Bijvoorbeeld,
0: nee,
1: hè? En dan moet je gewoon iets goed laten aan. En daar begint het. Hè? Als je naar een lingeriezaak moet en er komen meer kosten bij. Dus
0: dan
1: schaamte en zo.
0: Moet je echt een enorme portemonnee meenemen. Nou, hartstikke mooi initiatief. Leuk dat we daar iets meer van gaan horen. Veel succes, veel plezier Joost de komende uren. Ik ga nog een sitar laten horen, want dat is het thema vandaag in Tot 3. Hoofdrolspeler in Paint It Black van The Rolling Stones. En die sitar geeft precies wat de Stones zochten en maar niet konden vinden in een gitaar. Nou hoor maar, daar is hij al. Ik wens je een fijne middag. Tot morgen. Dit zijn de Stones.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
9: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: voordeelhaartjes.nl.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Nieuwe leesbril nodig?
15: Mijnleesbril.nl.
14: Gratis verzenden en retourneren.
16: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
17: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een

0: Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En je hoorde net al in het NOS Nieuws dat ongeluk. Ook tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen door die aanrijding. Er rijden bussen. Dat duurt nog de rest van de dag. En op de A2 staat het vast richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Geldermalsen. Een half uur extra daar vanwege bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
1: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
0: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
1: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl. Thuis in Gelderland.

Level 42, The Lessons in Love. En je ziet hem meteen hangen hoor, als je door de voordeur naar binnen loopt. Aan de wand, in de gang, in thuis in Gelderland, op Radio Gelderland. De gouden wissellijst. En de komende minuten doe ik net alsof het 14 september 1993 is. Op die dag verschijnt het album August and Everything After van Counting Crows. En met zo'n titel, ja, kan je niet anders dan de plaat in september uitbrengen. Alles wat na augustus komt, is sowieso beter. En het is genieten, want check maar eens even.

zit er helemaal in, hè. Oh. 1993 kwam dat album uit. 14 september, August en Everything After the County Crows. Wat gaan we opzetten? Nou, pak die Omroep Gelderland app er maar bij. Klik rechtsboven even op het spraakwolkje. Het kan haast niet missen. Of mail je keuze gewoon naar joost@gld.nl. Round here, Mr. Jones, Rain King of...

Een mooie trip van Journey op Radio Gelderland. Don't Stop Believing. Nou, ik geloof wel hoe er gestemd is voor de gouden wisselheid van de 14 september 93. We doen even alsof het die datum is. Kwam dat mooie album van The Counting Crows uit. August and Everything After. En jullie hebben massaal gestemd. En de meeste stemmen gelden. Niet Mr. Jones, niet Round Here. Niet A Murder of One, maar Ranking.

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
5: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
12: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
13: Half vier geweest, een zuidwestelijk windje. In Delen 20,2 en in Almen 23 graden. Tijd voor het belangrijkste nieuws uit de provincie. Agenten zoeken dringend naar de 46-jarige Simon, die sinds gisterochtend wordt vermist vanuit Aalten. Er zijn ernstige zorgen over zijn gezondheid. Simon heeft donkerblond halflang haar en droeg bij vertrek een donkerblauwe regenjas en een donkerblauwe spijkerbroek. Het veteranen search team is inmiddels ook in actie gekomen en helpt mee met zoeken. Een foto vind je ook bij ons op Web & App. En Stichting Donorkind neemt juridische stappen namens ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de Groningse massadonor Simon. Dat is de wens van ruim 30 ouders. De man heeft naar eigen zeggen minstens 199 kinderen verwekt. Onder wie ook kinderen in Gelderland. Kijk, dat is dan de link met onze provincie. Dan de verkeerscheck hier op GLD, de A2, richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en afrit Geldermalsen. Meer dan een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. Bergingswerkzaamheden. En tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Er zijn bussen ingezet. En houd daar nog de rest van de dag rekening mee.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
18: Thuis in Gelderland. Joost Brouwer.
19: Ah, niet van frequentie veranderen, hè. Dan hoor je Shawn Mendes en Kim Wilde namelijk.

0: ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

had het beloofd, hè? Shawn Mendes en Stitches, die was al wat ouder. En deze plaat die ik nu ga instarten van James Blunt. Taste is like summer, die is groetje nieuw. En geef James een rubberboot. Wel opgeblazen. Tijdens een optreden voor de BBC heeft hij mooie concertregistratie gedaan. Ik zag allerlei filmpjes van verschijnen. In Londen was het, geloof ik, was het in Londen? Ja, Royal Park volgens mij, een mooi concert. Nou, hij heeft dus een soort skydive actie gedaan. Hij is in dat bootje gaan zitten. En toen liet hij zich meevoeren door het publiek. En jij laat je zo meevoeren door het memory spel hier op Radio Gelderland. Blijf erbij.

0: Dangerous.
1: And that's dangerous.
0: Een gewaagd man, maar ook een lieverd door die James Blunt. Tastes Like Summer. Ja, in Londen, in Hyde Park, liet hij zich weer meevoeren. En heeft dat vaker gedaan. In 2017 ook, en nu wil hij dat nog eens herhalen. Bij een groot BBC Radio 2 concert. Hij wordt dus meegevoerd. Respect hoor. Hij lijkt mij trouwens wel veiliger dan...

0: Want we gaan Memory spelen. Niet met kaartjes zoals in het klassieke spelletje, maar met fragmentjes dus. Fragmentjes van hits. Je hoort er 6 altijd, waarvan er 2 van dezelfde artiest zijn. En die moet je dus onthouden. We spelen het altijd op deze manier in Thuis in Gelderland. Elke werkdag dus, van maand tot met vrijdag. Tussen 3 en 6, altijd zo rond 3:50. En de nummers van die fragmenten, van die 6 fragmenten, moet je dus onthouden. En die 2 cijfers, waarvan je denkt, nou, die horen bij elkaar, die mag je dan even appen. Via de Omroep Gelderland app. Het spraakwolkje zit rechtsbovenaan, dan zie je app ontstaan. Nou, en dan komt het rechtstreeks bij mij binnen. Heb je die app nou nog helemaal niet op je telefoon? Download die even, kun je ook het nieuws uit de provincie volgen en andere leuke spelletjes spelen. Woordpuzzels volgens mij, sudokus, dat soort dingen. Ik ben er niet goed in, maar het kan. 06-22-22-1342 of mailen joost@gld.nl. En om kans te maken op die exclusieve Radio Gelderland attentie van de week, loten we uit alle inzendingen natuurlijk 1 kandidaat die het antwoord op de radio mag geven. Ja, het kan dus ook fout zijn. Ja, we weten het niet, hè. Dat wordt live bekend straks. Dit zijn de fragmenten. Koos.
1: 1. 2.

Zo, 6 fragmenten, 2 horen bij elkaar. Je mag het dus appen 06-22-22-1342 of mailen dus naar joost@gld.nl voor die Radio Gelderland attentie van de week.

0: Dit is het station van Frank, Rob, Irene, Erik, Xandra, André, Hans, Jan, Cindy. Ah, doen ze allemaal maar op. Joy, Desiree. Ook vergeet mezelf, Joost. Ja. En we rocken de boot, de radioboot. En wees niet getreurd, want het fragment voor Memory vandaag komt zeker nog een keer voorbij.
1: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
2: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
1: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
2: De olifanten van Botswana, NRV.
1: Of luipaarden in Sri Lanka.
2: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
10: voordeeluitjes.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Robert Walters, dankjewel. De GLD verkeerscheck op de A2 is er nog menens richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest. Daar is een ongeluk gebeurd. 20 minuten extra. De weg is wel weer vrij zojuist. En een kwartier extra vanwege een kapotte vrachtauto. Daar is de rechte rijstrook dicht. Waar is dat dan? De A50 richting Zwolle tussen Vaassen en Heerde-Zuid. En op het spoor nog steeds stremming. Tussen Nunspeet en Putten rijden geen treinen. Door een aanrijding komt dat te rijden bussen.

0: Die laatste is het niet. Dat is al niet. Dat is namelijk gewoon Ella Langley met Choosing Texas. Dat zit er niet nog een keer in, zeg maar. Nee, want het is het hitje wat ze nu heeft. Dus het gaat om die andere vijf fragmenten. Welke twee van die vijf horen... God, verklap ik de boel, hè? Of niet? Nee, ja, ik geef gewoon een hint. Dat kan toch? Laat het maar weten. De Omroep Gelderland app dus rechtsboven het spraakwolkje. Of mail je keus naar joost@gld.nl. Welke cijfers horen bij elkaar voor het Radio Gelderland pakket van deze week?
1: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Hey, Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu, vier maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
14: Gelderland. Thuis in Gelderland.

0: Als dat Peter Gabriel niet is. In Your Eyes. Ik word altijd een beetje stil van Peter Gabriel. Jij ook niet, Jeroen? Dit is toch fantastisch mooi, of niet?
1: Ja, dat is klassieker, hè?
0: Klassieker, In Your Eyes. Hey, de memory-opgave, die gaan we nog een keer laten horen.
2: 1.

0: Ik heb er lang op gemonteerd, dus gewoon drie keer laten horen. Ja, vond het wel. Ja. Die laatste, Ella Langley, Choose and Text, die had ik al verklapt. Nou, die hoort er niet bij. Dan blijven er nog vijf over, hè, Jeroen? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: En waar dacht jij aan? Welke cijfertjes horen bij elkaar vandaag?
1: En nummer 3 en 4. Gino Vanelli. En de eerste is Wild Horses.
0: Ja.
1: En die tweede zit ik even te twijfelen. Is dat Power for People? Of
0: Power for People. Niet. Nou, zullen we ze even bijpakken? Want eerst even 3, hè?
2: 3.
0: Ah, helemaal goed. Wild Horses. Ja. En die andere? Ja, je zat in de buurt, hoor, met de titel.
2: 4.
1: Move, ja.
0: People got to move. Ja, iedereen spreekt het altijd op dezelfde, op een andere manier uit. De ene zegt.
1: Nee, hij staat op die CD namelijk. Dus,
0: Nou ja, wat het verwarrende is, want ik hoor ook veel 2 en 4 heb ik gehoord dan, heel vaak ook.
1: Nou ja.
0: Die singles die liggen ver uit elkaar qua jaartal, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus
1: ja.
0: die laatste is 87 geloof ik, en die andere is, is jaar 70, hè? Dus,
1: precies, en die heb ik ook.
0: Oh, die heb je ook, Maar het is dus een tijdsbeeld. Maar goed gepuzzeld. We gaan nog even officieel een applausje doen. Kijk, hier. Hoppatee. De Radio Gelderland attentie van de week is voor jou. En die mag naar Jeroen?
1: Moeset.
0: Oké. En welke wil je dan horen van Gino? Wild Horses of People Gotta Move?
1: You Gotta Move.
0: You Gotta Move. Nou, kijk eens, je wordt op je wenken bediend hier, want die wordt nu ingesteld. Dank voor het meespelen.
1: Oké.

0: Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen in het spelletje Memory. Altijd zo rond 4:10 de opgave. Jeroen die had het vandaag goed. Die kwam uit de Hoge Hoed met alle inzendingen. En Suzanne Vega zat erin met Luca. Eurythmics, Sweet Dreams. Nou, twee keer Gino Vanelli dus. Wild Horses en People Got the Move. Je hebt het net gehoord. Powerplay, Make It Alone. En dat lievelingetje van mij, Ella Langley en Choose in Texas. Je hoort ze nog voorbij komen, deze thuis in Gelderland. Nu een greep uit het Gelders nieuws met Rob Heijnstijk van de redactie. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag. Joost, wat is het morgen?
0: Dinsdag.
1: Ja,
0: en Prinsjesdag, ja.
1: Precies, ja. Het is de derde dinsdag, dus Prinsjesdag in september, ja. Op het strand van Scheveningen werd daarom vanmorgen al druk geoefend met de paarden die morgen worden ingezet tijdens Prinsjesdag dus. Het is de bedoeling dat ze daar wennen aan lawaai, knallen en ook rook. Voor dat lawaai waren een paar schoolklassen geregeld. Die moesten zo hard mogelijk schreeuwen. Het was allemaal bedoeld om de paarden flink te belasten, zegt deze militair op de website van het AD.
2: Prinsjesdag zelf is op die schaal van 10, ik denk een 7 of een 8. Het is best wel intens. Maar het is een tikje minder intens, eentje minder, dan hier op die strandoefening. Het is net als met sport, wat zwaarder in de training en dan lichter in de wedstrijd. Door die gewenning zijn ze morgen ook veel relaxter. Maar ook, ze hebben zich even lekker kunnen uitleven op het strand. Dus dan is gewoon de neiging om rustig aan te lopen morgen, denk ik, prima.
1: Ja, dus het morgen wat rustig aan. Die paarden zullen namelijk morgen de glazen koets begeleiden. Dat gebeurt tijdens de rijtour van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Onder andere de koning, koningin en kroonprinses Amalia leggen die rijtour af. En nog iets bijzonders. Als je de trouwfoto's bekijkt, lijkt het alsof je dubbel ziet. Maar het is niet zo. In Vlaanderen zijn twee identieke tweelingbroers getrouwd met twee identieke tweelingzussen. Die twee broers die vluchtten 10 jaar geleden uit Syrië. Zussen komen daar ook vandaan. En dit weekend trouwden ze tijdens dezelfde ceremonie. En uiteraard identieke trouwjurken en pakken. Het was voor iedereen verwarrend. Ook voor VTM Nieuws.
3: Jullie moeten mij even helpen.
4: Dank je wel.
3: Wie is wie?
4: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan en hij is Ayham.
5: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat. Dank je wel.
6: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
3: Weet u eigenlijk wie wie was?
6: Om heel eerlijk te zijn, nee.
1: Nee, vooral niet als ze zeggen, ik is hem en hij.
0: Ja, dat is een mooie uitspraak.
1: Goed, we hoorden nog even de burgemeester. Die voltrok het tweelinghuwelijk. En die twee bruidsparen die schijnen zichzelf ook nog wel eens te vergissen. Het lastige is, ze gaan wel samen met z'n vieren dus in één huis wonen.
0: Oh. Nou,
1: geen idee hoe het daaraan toe gaat straks.
0: Nou, dat was een greep uit het nieuws. En het Gelders nieuws komt ook nog aan, want we gaan het hebben over een cup- en cakeavond. En dat is niet wat je denkt dat het is. Blijf erbij, want je hoort dat dit uur nog in Thuis in Gelderland. En ook Yves Berendsen met zijn nieuwe single Verlangen. En Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wente Tegels en Vloeren.nl.
7: Zet je schrap voor het tweede Memory Fragment Rhythmics met de Sweet Dreams. Je hoort ze na het nieuws en ook de verkeersinformatie. Want het is aan in Nijkerk, dat hoor je zo. Eerst even de temperaturen checken. In Delen bijvoorbeeld 20,2 en in Almen 23 graden op dit moment. De gemeente Nijkerk grijpt in bij twee monumentale panden aan de Vetkamp, die door achterstallig onderhoud steeds verder vervallen. De eigenaar moet 18 slechte onderdelen voor 1 november herstellen. Anders laat de gemeente het werk uitvoeren en verhaalt dan de kosten op de eigenaar. Ook wil de gemeente een eerder opgelegde dwangsom innen, omdat de panden ondanks afspraken niet voldoende wind- en waterdicht zijn gemaakt. En agenten zoeken dringend naar de 46-jarige Simon, die sinds gisterochtend wordt vermist vanuit Aalten. Een foto zie je op web en app bij ons. Er zijn ernstige zorgen over zijn gezondheid. Hij heeft donkerblond, half lang haar en droeg bij vertrek een donkerblauwe regenjas. Ook het veteranen search team is in actie gekomen. De GLD verkeerscheck. Op de A2 staat het nog vast tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Een ongeluk is daar gebeurd. 20 minuten op, onthoud nog. En op de A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, ook op onthoud, 22 minuten. Plus 40 op de A50 vanwege een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid. En dan nog richting Os op de A50 andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook stremming een kwartier.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee-hoo!
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Thuis in Gelderland. Joost Brouwer.

0: Dancing on the Ceiling, Radio Gelderland. Zometeen gaan we het over die cup- en cakeavond hebben. Dat had ik beloofd althans. Nu even naar Weerplaza schakelen. Goeiedag, met wie heb ik het genoegen daar?
1: Goedemiddag, Donnie de Koning hier.
0: Donnie, goeiedag. Nou, hallo. Vertel het maar, het weerbeeld. We hebben wel wat zon gehad vandaag.
1: Ja. Klopt inderdaad.
0: En vanavond.
1: Nee, nu niet meer inderdaad. Nee. Maar gelukkig heb ik wel goed nieuws voor morgen hoor. Maar vanavond blijft die bewolking toch wel nog een beetje aanwezig. Met zo nu en dan zelfs nog wat gespetter daarbij. In de nacht wordt het wel wat droger. Met minimale waarden van zo'n 16 of 17 graden. Best wel een zachte nacht. Heeft allemaal te danken, te maken met de warme lucht. Waar we ook morgen mee te maken gaan krijgen. Want het wordt gewoon zomers. Met 25 tot lokaal zelfs 28 graden. En zeker in de ochtenduren nog flink wat zonneschijn. Maar in de namiddag en in de avond moet je die radar echt in de gaten gaan houden, want dan kunnen we stevige onweersbuien gaan overtrekken.
0: Oh, oké. En hoe lang houdt dat aan?
1: Ja, die onweersbuien die trekken uiteindelijk in de nacht naar woensdag wel weer weg. En dan zitten we daarna in een koeler weerbeeld. Met zowel woensdag, donderdag als vrijdag temperaturen van slechts 17 of 18 graden. Vooral op de woensdag hebben we daarbij ook veel buien. Donderdag en vrijdag zo nu en dan een bui, maar toch ook tussendoor wel zonnige momenten. Dus die zijn er gelukkig ook nog wel genoeg.
0: Oké. En hoe gaat het dat verder nog aanhouden de komende dagen?
1: Ja, in het weekend dan zien we een tweedeling met op zaterdag nog wel enkele buien. Dan wel de temperaturen weer richting 19 of 20 graden. En de zondag starten we misschien nog met een enkele bui. Maar in de middag en in de avonduren hebben we toch nog best wel wat zonneschijn. Met dan opnieuw een graad of 20.
0: Oké, dan zijn we weer bij. Donnie, dankjewel.
1: Tot de volgende.
0: En dan is het nu gelukt om Loes te bakken te krijgen. Loes, goeiedag. Loes Bomen.
2: Hoi.
0: Hoi, van de Stichting Deelkastje. Welkom in Thuis in Gelderland. Want vanavond dan gaat het gebeuren aan de Spinbaan 21A in Doetinchem.
2: Ja, klopt. Vanavond hebben we cup en cake.
0: Ja, je zegt dat de cup en cakeavond. Nou, dat klinkt op zich al lekker. Koffie en cake lijkt mij zeker te krijgen daar.
2: Zeker, we hebben cupcakes.
0: Ja, dus, maar ook BH's.
2: Ja. Ja, vooral BH's. Daar draait het om eigenlijk. Ja. Om vrouwen aan een goed zittende en passende BH te helpen die normaal eigenlijk niet de middelen en mogelijkheden hebben tot.
0: Ja, heel veel BH's. 300 zijn er gedoet. Nou, meer dan 300 inmiddels
2: veel
0: al
2: meer.
0: Op mij.
2: Ja, zelfs, ja.
0: Ja, heb je een laatste peiling, zeg maar?
2: Over de 1000.
0: Over de 1000?
2: Ja.
0: Nou, zo. En dan van klein naar groot en van luxe tot minder luxe?
2: Ja, dat is het, hè. Je hebt van maat 75A ongeveer tot 110, 115 JK is nog wel een beetje de reguliere maatrange. Nou, ga maar uit hoeveel je er dan nodig hebt aan, variëteit.
0: Ja, voor de minima. En dat is natuurlijk ook waarvoor jullie het doen als Stichting Deelkastje, hè, waar jij van bent. Dus het is eigenlijk nu al een overweldigend succes en de avond is nog niet eens begonnen. Maar bijvoorbeeld voor iemand die lastig rondkomt, is het is een goed zittende BH een luxe product, hè?
2: Bijna wel eigenlijk, ja. Goed, vaak ook omdat dat ze niet weten welke maat ze hebben, wat moet passen, wat is belangrijk aan een BH. En je zou zeggen, als je borsten hebt en je groeit daarmee op, dan leer je hoe je een BH goed past, zoals je bijvoorbeeld een onderbroek of een broek zou passen. Maar in de realiteit blijkt die informatie heel erg te missen. En daar willen we vrouwen aan gaan helpen, zodat ze in ieder geval gewoon altijd wel de mogelijkheid hebben, al is het maar om op Vinted te gaan zoeken naar een BH die past.
0: Ja, en je werd een beetje getriggerd eigenlijk door een klant die ook binnenkwam en binnenkort gaat trouwen, volgens mij.
2: Ja, klopt. Die hebben we ook gehad. Die vrouw die ging trouwen, die is inmiddels al getrouwd. Dus dat is al gebeurd.
0: Oh, dat is goed, ja.
2: Die zei hè, maandagochtend snel, we moeten het voor de kinderen regelen. Of woensdagochtend is die gratis, moet ik goed zeggen. En gratis doen we voor de kinderen. En ze had een leuke jurk op kop getikt, maar verder ook niks om. En ik denk, het is wel je huwelijksnacht.
0: Ja.
2: Zou toch leuk zijn als je wat hebt. En door een hele lieve donateur is het ook gelukt. Dus we hebben er een heel leuk setje kunnen steken als verrassing. En dat is inderdaad een van de verhalen die me wel heeft geïnspireerd om te zeggen, joh, dit moet gewoon kunnen.
0: Ja, en dan zeg je het al, lingerie laten aanmeten. En er is bij de minima natuurlijk heel veel schaamte om zomaar een chique lingeriezaak binnen te stappen.
2: Ja.
0: En dan weet je natuurlijk al, ik kan dit helemaal niet betalen. Ja, ik kan een goedkope BH voor 12 euro kopen bij die bekende grote ketens, hè, die we allemaal maar kennen. Nou, ik noem er twee, Vibra, Hema, V&D online bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Maar soms is dat niet zo makkelijk, hè, want dan zit het niet goed. En dan gaat het ook weer lastig zijn voor je cups, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja. Ja, klopt. Het is, ja, weet je, je hebt heel veel vrouwen die zeggen, goh, hij zit niet lekker, de beugels prikken in mijn oksels, hij snijdt, hij hangt aan mijn schouders, ik heb nekpijn, ik heb rugpijn. Het is niet zomaar een t-shirt dat je aantrekt en dat wel zit. Het heeft wel gewoon echt consequenties als je de verkeerde BH draagt, feitelijk.
0: Ja, en daarvoor zijn jullie dus ook. Dus je kunt naar die avond gaan. Als ik jou zo hoor, komen er denk ik wel meer mogelijkheden. Dit is niet Absoluut. Het einde van dit project?
2: Nee, zeker niet.
0: Misschien dat het landelijk uitgerold wordt of zo?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat zijn ambities. Maar laten we dromen. Ja. Als ik echt mag dromen, dan is dit iets wat landelijk kan. En weet je, in heel Nederland hebben vrouwen hier behoefte aan. Ja, waarom niet alleen hier? Waarom, dat moet overal kunnen.
0: Oké. Nou ja, vanavond dus in Doetinchem vanaf 7 uur.
2: Spinbaan 21A. Aan de
0: Spinbaan 21A, inderdaad, van Stichting Deelkastje. En wanneer ga je vanavond naar huis met het gevoel van, ja, hiervoor hebben we het allemaal gedaan?
2: Als we al die vrouwen met een beetje zelfvertrouwen naar huis kunnen laten gaan, zeggen, goh, oké, dit zit echt lekker, ik snap nu wat je bedoelt, ik voel me hier fijn bij. Ik vind dat een hele belangrijke.
0: Oké. Loes, dankjewel en heel veel succes vooral vanavond.
2: Tof, jij ook, dankjewel.
0: Oké, en voor je het weet is het alweer zaterdag.
3: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
4: Tussen 10 en 12 zijn wij,
3: Jan
4: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
3: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
4: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
3: Dus tot zaterdag.

0: Ik hoop dat je het GLD-notitieboekje bij de hand hebt, want dan kun je nu opschrijven dat het Purple Disco Machine was met Sophie and the Giants. Heerlijk toch? Radio Gelderland.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
6: Voordeeluitjes.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon, het wordt warmer dan vandaag, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Thuis in Gelderland op Radio Gelderland. Dankjewel Ismaël trouwens. Crywolf van AH komt eraan en Supertram ook. En nu eerst de avondspits des doods. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. 17 minuten extra. De andere kant op richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak op diezelfde A1. Een half uur extra. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A2. Meer dan een uur oponthoud. Een ongeluk daar. 3 rijstroken dicht tussen afrit Geldermals en afrit Everdingen. De A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat het ook vast een kwartier. 20 minuten op de A50 richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook tussen Nunspeet en Putten bericht van de Nederlandse Spoorwegen. Is er stemming? Daar rijden geen treinen, maar bussen op dit moment.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
18: Mama!
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat!
19: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Mama!
21: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Het verhaal van de wasparfums

0: patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Thuis in Gelderland.

0: Twente Weer Podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Choir Wolf, aha, op Radio Gelderland. En zo is het al bijna 16:15 geworden. Gaan wij het hebben over het Gelders nieuws met Rob Heijnstijk van de redactie. Goeiedag.
1: Goedemiddag. De politie is dringend op zoek naar een 46-jarige man die sinds gisteren wordt vermist in Aalten. Hij werd daar gisterochtend voor het laatst gezien en de politie zegt zich ernstig zorgen te maken over zijn gezondheid. De politie is actief op zoek, samen met het Veteranen Search Team. Een foto van de man staat op onze website. Wie hem gisteren of vandaag nog heeft gezien, wordt gevraagd 112 te bellen. In Ermelo botste vanmorgen een trein op een vrachtwagen geladen met betonplaten. Twee inzittenden van de trein en de chauffeur van die vrachtwagen raakten daarbij licht gewond. Er zaten zo'n 150 mensen in de trein. Die zijn onder begeleiding via de rails teruggelopen naar het station en daarna met bussen vervoerd. Door dat ongeluk ontstond een flinke ravage. De rest van de dag rijden er ook geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Tegen de chauffeur van de tourbus uit Eibergen, die donderdag in Zwitserland verongelukte, is strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Zwitserse Openbaar Ministerie onderzoekt of de chauffeur schuldig is aan meervoudige dood door nalatigheid en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Bij het ongeval kwamen 5 mensen om het leven. De Zwitserse politie heeft de chauffeur na het fatale ongeluk verhoord en daarna mocht hij terug naar Nederland. En gisteren trokken 18 praalwagens met in totaal 5,2 miljoen dahlia's door Lichtenvoorde tijdens het bloemencorso. Vanmorgen werd de winnaar bekendgemaakt en dat is corso-groep Marnet. Die maakte de wagen Afdroeven. Die bestaat uit speelkaarten waarbij de kleuren rood en zwart tegen elkaar strijden. Bij de winnaars heerst ongeloof over die eerste plaats die ze pakt.
2: Geweldig. Ja, dat is echt verrassing is dat, hè. Je hoopt wel dat je hoog bij de eerste 10 komt, maar dit niet. Nee.
3: Heel onwerkelijk, maar wel heel fijn.
4: Maar waarom onwerkelijk?
3: Ja, gewoon, ik weet niet, kan het niet uitleggen, maar gewoon als je het resultaat ziet wat hier allemaal staat. En dan toch met zo'n wagen zonder bewegingen toch gaan winnen. Gewoon geweldig.
1: Ja, mooi was die. Wie nog wil genieten van dat corso, dat evenement is nog terug te kijken via onze website.
0: Rob, blijf er nog even bij, want zometeen gaan we ook nog even buiten Gelderland spieken, want er gebeurt ook altijd van alles. En het gaat onder meer over friet, of is het nou patat? Friet, nou, hoort het zo. Na Ella Langley, Choosing Texas, ja, die zat ook in het memory spelletje verstopt.

0: Come on, baby. En dan gaat ze nog even door. Ellen Langley, om echt te zeggen van hier ben ik dan. Houston, Texas. Rob is er nog even bijgebleven, zoals gezegd. En we gaan het hebben over, ja, ik ruik het al. Het vet pruttelt. Friet, hè? Toch?
1: Ja, de twee Brabantse frietbakkers, Frankie en Koen. Daar is iets bijzonders mee. Die krijgen een prestigieuze Oekraïense onderscheiding voor humanitaire hulp in dat land sinds de Russische invasie in 2022. Tweetal reisde na die inval met een mobiele frietkraam naar Oekraïne. Ze hebben daar de afgelopen jaren gratis honderdduizenden porties friet en snack uitgedeeld. Frankie vertelde voor hun eerste reis waarom hij dat wilde gaan doen.
2: Mijn schoonfamilie komt uit Kiev. En ja, die zitten daar ondergedoken op dit moment. Hebben ook echt geen mogelijkheid meer om weg te komen. Buiten dat ik me wel een beetje schuldig viel dat we ze niet eerder hierheen hebben kunnen halen. In het begin wilden ze het niet. En nu is het gewoon onmogelijk. Tja, lijkt het me gewoon heel prettig om in ieder geval iets te doen dan maar voor andere mensen die daar vandaan komen.
1: Hij belde mede frietbakker Koen, die sloot zich er onmiddellijk bij aan. Zijn inmiddels jaren voorbij gegaan, ze zijn ook steeds teruggegaan. Ze hebben inmiddels in Oekraïne ook een opvanghuis opgezet waar mensen zonder onderdak terecht kunnen. Tweede is in aanbouw, ook regelde ze een eigen vrachtwagen waarmee regelmatig hulpgoederen van Nederland naar Oekraïne worden gebracht. Toen dat tweetal na de eerste keer weer thuis was, ja, toen wisten ze al dat ze vaker zouden gaan.
3: Hij belde op Koen voor je. Ik een beetje leeg, want de volgende dag staat weer die hele grote rij met mensen te wachten.
2: En dan zijn wij er niet.
3: En zijn wij er niet. Hmm. En toen wisten we eigenlijk al op dat moment dat het niet de laatste keer zou zijn. En dat we nu nog bezig zijn, ja, dat ik in mijn levensdagen niet kunnen bedenken. En wat we mee hebben gemaakt, wat we gedaan hebben. Dat,
4: is het wel vol te houden?
3: Ik hou het nog steeds vol. Iemand, een moeder die in een flatgebouw zit met een kind en elke nacht 2-3 keer naar de gang moet, of misschien wel helemaal naar de schuilkelder om veilig te zijn, die gaat ook door. Waarom zou ik dat niet doen?
2: Die zal ook wel nog een stukje vermoeider zijn als wij, denk ik, ja.
4: Want zij zitten er middenin.
2: Zij zitten er middenin, dus ze hebben het elke dag.
1: Ze hebben van alles meegemaakt in Oekraïne. 2 jaar geleden kwam het tweetal in een raketaanval terecht. Ze hebben ook 2 Oekraïnse vrienden verloren met wie ze veel samenwerkten. Een cameraman en een journalist. Die werden volgens het tweetal getroffen door een gerichte droneaanval. Die Brabantse frietbakkers die dragen die prijs die ze nu krijgen ook aan hen op. Een mooi verhaal uit Brabant.
0: Zeker, dankjewel voor het bijpraten. Rob Heinstein was dat.

0: meer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
5: Zo, het is 5:30 geweest en ik check eens even hoe het met de temperaturen gesteld is in de provincie. Nou, daar kan ik vrij duidelijk en ook kort over zijn. In Azewijn 21,1 en in Zuilichem, gemeente Zaltbommel is dat, 22,3. Je hebt het gehoord van weerplaatsen, dat het afwisselend blijft in ieder geval. Maar het wordt wel steeds herfstachtiger. Belangrijkste nieuws uit de provincie. Een bouwvakker is van dak gevallen in Westervoort. Hij was bezig op het gebouw van een fitnessclub aan de Emmerik. De man was daar met dakplaten in de weer toen hij 6 meter naar beneden viel. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Stichting Donorkind neemt juridische stappen namens ouders en kinderen die gedupeerd zijn door massadonor Simon uit Groningen. Dat is de wens van ruim 30 ouders. En hier komt de link met Gelderland, want de man heeft naar eigen zeggen minstens 199 kinderen verwekt. Onder wie ook in Gelderland. Hoe staat het met die avondspits, die drukke avondspits des doods? Ik zei het eerder al, ik bedoel dat niet oneerbiedig natuurlijk, maar ik bedoel dat van... Wat jammer dat ik daar dan weer in sta. De A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 20 minuten extra, een ongeluk daar gebeurt. De weg is wel weer vrij. De A12 richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Ook 20 minuten op onthoud. Dan de A50 richting Zwolle tussen afrit Loenen en Vaassen. Een uur extra dus, hè? Ja, plus 60 minuten. Een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En dan nog tussen Nunspeet en Putten. Die treinen die daar maar niet rijden, komt door een aanrijding eerder vandaag. En er zijn bussen ingezet daar.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Hey, je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
17: Thuis in Gelderland. Joost Brouwer.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Op Radio Gelderland.

En van Brooke Fraser is de kleine stap naar... Nou ja, dat weet ik niet. Kleine of grote stap naar... Nee, kleine stap, want het is ook een vrouwenstem natuurlijk. Dus dat is een kleine stap naar Luca inderdaad. Die zat ook verstopt in een memory spelletje. Morgen weer een nieuwe ronde. Rond 3:50. Desiree, die schoteltje. Een mooie opgave voor. Dat weet ik nu al. En je bent hier nu bij de finale van Thuis in Gelderland. Met de monumentenlijst. Een mooie trek uit alle 1300 voet. Van Paul de Leeuw. We gaan het nog hebben over de vuurwerkinzameling in Nijmegen. En ik vertel je nog meer.

0: Suzanne Vega, Luca en het nieuws van de dag. De vuurwerkinleverbus die deze maand door de provincie trekt, stond vandaag in Nijmegen. Sinds augustus geldt in Nederland een landelijk verbod op bezit van consumentenvuurwerk. Maar bij de inleverbus kun je nog gratis, anoniem en zonder boete dus die knallers inleveren. En burgemeester Bros van Nijmegen uiteraard vertelt wat hij daarvan verwacht.
1: Ja, het is best wel interessant en ook wel spannend. We hebben het nog nooit zo gedaan. Kijk, per 1 januari is natuurlijk een algeheel vuurwerkverbod in Nederland van kracht. Wij in Nijmegen hadden dat al. Dus het is ook voor het eerst. Dus je kunt ook echt niet inschatten hoeveel mensen er komen. Maar het is heel laagdrempelig. Je kunt anoniem komen. Je kunt gewoon inleveren. Je hoeft je niet te registreren. Dus als je al een beetje schaamt dat je iets in huis had wat je eigenlijk nooit had moeten hebben. Geen enkele reden toen. Gewoon inleveren. Burgemeester tevreden, iedereen tevreden.
2: Wie doet dit nou?
1: Nou, we hebben natuurlijk op andere plaatsen in het land wel eens meegemaakt. Lang geleden hebben wij ook wel eens iets soortgelijks gehad. Ja, er zijn wel mensen die het doen. En degene die het niet doen, moet er wel rekening mee houden. Dat is echt een verschil met vorige jaren. Als je dan betrapt wordt, al heb je maar een paar gram vuurwerk bij je. Ja, dan hang je. Dan heb je dus echt een boete aan je broek hangen. Want je mag het gewoon dus ook niet meer hebben. Niet in de auto, niet op zak. Dat is echt een verschil met vorig jaar. Toen mocht je de Nijmegen niet afsteken, maar nu mag je het ook niet meer hebben. Dus gewoon doen, inleveren.
2: Heeft u nog vuurwerk thuis liggen?
1: Ik heb het nooit gehad. Vuurwerk is stom. Dat moet je gewoon niet hebben. Vuurwerk is gevaarlijk. Het is slecht voor mensen en dieren. Het vervuilt het milieu. En als je plezier moet hebben van vuurwerk, dan moet je ergens voor jezelf gaan afvragen hoe het in elkaar zit. Je kunt ook plezier hebben met oud opnieuw. En welk deel van het jaar ook. Ook in het voetbalstadion zeg ik daarbij, zonder vuurwerk.
0: Siervuurwerk, ja, je kan ook gewoon knallers nadoen, hè? Dat is leuk. Gewoon vuurwerk nadoen. Een soort karaoke vuurwerk event. Dat is grappig, hè? En nog meer laatste nieuws, want de politie is met veel eenheden, ook de dienst speciale interventies, de DSI, aanwezig in het centrum van Lobith op dit moment, voor een melding van iemand die mogelijk een vuurwapen in bezit heeft. Agenten die dragen kogelwerende vesten. Een omgeving rond een woning aan de Dorpsdijk is afgezet. Volgens een 112-verslaggever zou er ook een politieheli daar geruime tijd boven het dorp hebben gecirkeld. De hulpdiensten die zijn nog bezig met onderzoek. En of er daadwerkelijk sprake is van een vuurwapen bij diegene die ze zoeken, ja, dat is ook nog onderdeel van het onderzoek. De inzet die speelt nog, is nog gaande. En over de verdere toedracht is op dit moment nog geen informatie bekend.

0: Een mooie track uit alle 1300 goed. De lijst die er weer aankomt in oktober. Deze dus niet. Amy Stewart, of je stemt hem erin. Dat zou zomaar kunnen. Knock on Wood, liedje uit de bovenste regionen zo direct. En daarna vanaf 6 uur natuurlijk helemaal nationaal. Zoals elke werkdag. Van maand tot met vrijdag. Met straks gegarandeerd deze blaad van Drukwerk. Ja, verliefd zijn is mooi, maar bij drukwerk ook behoorlijk gevaarlijk. Van je fiets vallen, tegen een boom lopen en uiteindelijk zelfs mee met oma Gent. Allemaal voor Carolien en ook De Ket, Sermon van Veen en Simone Kleinsma hoor je. Het najaar longt. In oktober hoor je dus weer die nieuwe editie van Alle 1300 Goed. En elke werkdag hoor je in Thuis in Gelderland een mooie track uit die lijst. En dat noemen we dan een monument. Opdat we nooit vergeten, vandaag een klimtocht. Die hoogste regionen dus, 22 in alle 1300 goed, vorig jaar. En nu de op de radio.
1: 1300 goed, monumentenlijst.
0: Het is Paul de Leeuw. Die het uitmuntend doet op bruiloften en andere events met dit nummer. Gewoon, ik heb je lief.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor vandaag voor het luisteren. En ik heb ook de 46-jarige man lief uit Aalten, die sinds gisterochtend vermist werd. Maar hij is teruggevonden met dank aan het veteranen search team in het Duitse Weert, vlak over de grens in de Achterhoek.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: www.123gold.de. Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: True Lease met Grenke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keuken.

0: maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Helemaal Nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: mensen weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Helemaal Nationaal, op Radio Gelderland.

0: Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
1: Voordeelhaartjes.nl. Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieklapen.nl.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeelhaartjes.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
5: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De 3 inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. 1 drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
9: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
8: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn 3 drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er 2 optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet, en hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Probeer de Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje, maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14 september.
3: The strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
2: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
3: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
2: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
3: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
2: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
3: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
2: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
4: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
2: Tijdens de stille tocht.

0: vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
1: Het verdriet is zo aanwezig nog. En het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken. Proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
0: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
2: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
0: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
1: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
0: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
3: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
0: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
5: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
0: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers collega's of klanten afschrikken, of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
5: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
0: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
5: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen, en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
0: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. 3, 4.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoofscheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoofscheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. Daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister die gaat verder. Die zegt je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleets.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè? Ja.
1: Ja, dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau, en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, hij zal baat hebben bij verdeeldheid. Maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren. En ik heb net gezegd dat dat is een hele moeizame discussie. Dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook wat de manier van oorlog voeren betreft inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met nou, wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd. Dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie. En wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp. Een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt. Over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient en hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie, doordat van onze kant ook zou worden geëscaleerd. Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee. Nou, goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer de Hoopscheffer.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg, en dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
3: Zeker, ook als eregast.
0: Oké, ja, natuurlijk. Nee, ja,
3: nou,
0: nee,
3: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt. Hey,
3: nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofscheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
3: Ja, zeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein. Meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU. En die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet hoor.
0: Hmm. Ja, want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
3: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter van der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien nog wel. Ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, En wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk je? Gaat ze erop terugkomen?
3: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig als Europa een belangrijke speech is dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let. Maar misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
3: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
3: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
3: Goed. Er gebeurt wel wat, hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt volledig geïnvesteerd ook in anti-drone-technologie. Ja. Er worden goedkope leningen voorzien aan EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan anti-drone-technologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
3: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme anti-drone-technologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
3: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet. Om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt. En je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs. En je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
3: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaar rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even terug gaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
3: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waar gemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered. Dus aangekondigd en wat we hebben geleverd. Nou ja, een paar langslopen beloofd, minder regels. En jawel, er zijn wel 12 pakketten aan maatregelen voor versimpeling doorgevoerd afgelopen jaar. Ook beloofd snelle toetreding Oekraïne, Moldavië gaan we aan werken, andere toetredende landen. Nou, je ziet toch wel een aantal, wat hier dan heet, hoofdstukken worden geopend. Dus er worden stappen gezet.
0: Mm-hmm.
3: En ja, ik heb de drone wall teruggezocht in die announced. Die staat niet meer in het lijstje announced, maar er staat wel een delivery. Iets wat er is gelukt is wel een drone alliantie met Oekraïne.
0: Okay.
3: En de waarheid is natuurlijk Europa, die investeert wel degelijk heel veel in anti-drone technologie.
0: Ja, goed. En dan zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
3: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien, zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
4: There is a strong tendency for countries to go along, to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't.
3: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
3: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op het Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom erop. Hij is open voor business, zullen we maar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
3: Nou, de EU. Ja. Oh. Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken.
0: Ja.
3: Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christ Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is
1: en
0: gelukt.
1: Dat als je die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal. Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties.
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kieft Jans Egmond Gijp.
0: Okay.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies.
0: En René kwam naar vandaag Inside.
1: Precies, en René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van, toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek. Ja. En het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, weet ik nog steeds niet. Nee.
0: Nee. Maar dat is er door meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jans. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologisch portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Atemos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja, waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Atemos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, het klinkt nou wel heel erg als een oude man, maar toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Als je die zou willen spreken, ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit, of in Brussel of in Washington. Nee. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten en eens een keer de tijd gaan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar ik dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook over, veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleven het voetbal als amateurs. Toen hij nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast, wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt dat allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld die waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft.
0: Ja,
1: ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee, en over voeding gesproken. Zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd of je op pagina 98, geloof ik, wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft.
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen, waar jullie in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja, een poging gaan doen, ja. Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine, waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol. In de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer, waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips, zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag, maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt, komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden, dat het vrouwenvoetbal floreert en dat de velden er piekfijn bij liggen voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt, wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop, maar die vind je bijna nergens meer. Ja, ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja, het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Hè? Tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersonen over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat.
0: Hmm.
1: En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft, je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja, ja, ja. Dat wel, ja, ja. Het is, ja.
0: Want de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje. Dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik echt 2 keer in mijn leven begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag, wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet.
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Ik was Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te leggen of eigenlijk te onderzoeken van die seksualiteit van dat meisje zelf, wie zij is zonder Humbert eigenlijk, de mannelijke verteller van het boek.
0: Dat is de oudere man, ja.
2: Precies. En toen ik het las, was ik zo, wat me heel erg aangreep, ook naast dat uitgangspunt, was dat ik dacht, hoe kan het dat ik zo'n beeld heb van Lolita, terwijl ik denk dat ik de films niet heb gezien, ik had het boek niet gelezen, maar ik had daar wel dat beeld wat jij net beschrijft van het verleidelijke meisje.
0: Ja, dat is waar ook een het begrip Lolita guilty pleasure voor staat.
2: Precies,
0: ja,
2: dat
0: ja.
2: Ik dacht, hè, maar waar komt dat vandaan? En dat was ook wat Silke er zo aan fascineerde. Ja, dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat het zo anders, dat het ergens in onze,
0: ja,
2: dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
0: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
2: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hayes eigenlijk, dat is Lolita met haar moeder. En ja, je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft, hij werpt zich op als haar stiefvader, misbruikt haar, ja, maakt echt misbruik van haar. En ja, zo ontvouwt het verhaal zich.
0: Ja, en wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
2: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, nou ja, ja, het is vergeten.
0: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
2: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en niet Lolita.
0: Ja.
2: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
0: Ja, ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, ja, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging
2: dat? Ja, ik denk dat wat we allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Questro speelt Dolores, maar
0: ja, die heeft de Theodor gekregen dit weekend. Ja,
2: dat is fenomenaal.
0: De grootste toneelprijs van Nederland.
2: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. zwijgend, Humbert Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
0: we gaan de situatie omdraaien.
2: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
0: Ja.
2: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste... waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is, dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent en dat hele culturele verhaal.
0: Ja, ze breekt
2: verhaal
0: af en toe zelfs door die vierde wand
2: vanaf
0: heen.
2: Vanaf het begin zegt zij gewoon, jullie komen toch naar mij kijken? Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken? En dus dat ik
0: waarmee
2: al
0: die... je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst. Ja. Hè? Die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
2: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachtes.
0: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
2: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een hele leven van haar wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, die heet de Lolita podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
0: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
2: Precies, ja.
0: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato.
2: Ja.
0: Dat heeft jou ook allemaal geïnspireerd.
2: Ja, Marco Borsato was later. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Giselle Pellicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk... Dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pellicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij... daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt... De tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja. Nou, las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden... dat nieuws van Sydney Sweeney, die in een advertentie naakt als sporter optreedt en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik, hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
2: Ik denk, hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken, en ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze, niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen, van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. En ik hoop, ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
2: En dan,
0: Want wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe? Even kort.
2: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonden brief stond, waarin iemand zei, een lezer die schreef van, iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden, die of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd.
3: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emily van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
4: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
4: De paarden van de stoet.
0: Ja.
4: Waar de koningin rijdt. Ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks, hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
4: Precies. Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino, niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed, dus een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo?
4: De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
4: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat
0: had geholpen. Om ze vast te laten wennen, ja.
4: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
4: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging.
0: Uh-huh.
4: Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Okay, ja. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
4: Nee. We hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
4: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
4: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Nou, nee. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote zachtroze olifant of zo?
4: De olifant in de kamer of meer. De olifant in de stoet.
0: Ja.
4: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons. Een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak. En we zullen van ons laten horen.
0: En wat staat erop?
4: Maar ik vind het natuurlijk wel heel jammer. Nee, dat we Dino Wim missen.
0: Okay.
4: En dat waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
4: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Okay.
4: Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw Van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.
5: Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gelderland. De nacht van Gelderland. Non-stop muziek.
15: I've heard people say that too much of anything

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.